0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zou bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden er Palestijnen gedood. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de 2-1 nederlaag tegen Ferencváros werd het in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanaf afgelopen avond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina met 4-1 te winnen. En het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag ook zon en wolken. Met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Maar of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Het AI-programma Cloud heeft per ongeluk 3 bedrijven gehackt. Het systeem van het Amerikaanse bedrijf Anthropic kreeg tijdens een test onbedoeld toegang tot het internet. Vorige week was er een soortgelijk incident bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Anthropic besloot naar aanleiding van dat incident hun eigen test te controleren en ontdekte de onbedoelde hacks bij andere bedrijven. Het AI-systeem wist binnen te dringen door de zwakke beveiliging van de slachtoffers. In een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken zijn zeker 15 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als de poort naar de Europese Unie. En na tientallen jaren verdwijnt de geur van rotte vis uit een klein Canadees dorp. De stank kwam van een verlaten visfabriek waar 1,25 miljoen liter aan vissaus achterbleef. 200 vrachtwagens voeren de saus nu af naar een speciaal uitgegraven afvalput. Tot opluchting van de 300 inwoners van het Canadese dorpje. Het weer afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: never leave you. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 18. Hulpdiensten hebben meerdere verdronken migranten uit het water gehaald. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. En ook vannacht hebben veel migranten geprobeerd binnen te komen. Ook bij een andere Spaanse exclave in Marokko, Melilla, zijn honderden migranten de grens overgestoken. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en een nieuwe politiemacht de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich nu ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuren in Gaza, maar in de praktijk zijn er dagelijks nog aanvallen en worden Palestijnen gedood. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. Het weer droog en 17 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de massale bestorming van de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn minstens 18 mensen omgekomen. Gisteren probeerden duizenden mensen de exclave te bereiken via het water of door over de hekken te klimmen. Het gaat veelal om jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Ook vannacht probeerden mensen de grens over te gaan en vanuit Marokko zijn er nog duizenden mensen onderweg. Ook bij de andere Spaanse exclave, Melilla, zijn migranten illegaal de grens overgegaan. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas in Gaza. Dat akkoord is gesloten door de door hem zelf opgerichte Vredesraad. De bedoeling is dat Israël zich terugtrekt en er een nieuwe politiemacht komt die de vrede in Gaza zal bewaken. Hamas heeft bevestigd dat ze zich willen ontwapenen. Of Israël zich ook aan het akkoord gaat houden is nog de vraag. Tegen persbureau Reuters zegt een Israëlische bron dat het akkoord nog niet ver genoeg gaat. Formeel geldt er sinds oktober een staakt het vuur in Gaza. Maar in de praktijk zijn er nog dagelijks aanvallen en worden Palestijnen gedood. De Duitse justitie wil een man uit Almelo vervolgen voor de dood van een 35-jarige man uit Enschede. Duitsland heeft daarom om zijn uitlevering gevraagd. Het slachtoffer werd maandag doodgevonden in een hotel in het Duitse Rees en is volgens het OM gewurgd. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde er iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer droog en zo'n 17 graden. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten is er kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

Aarmhout Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een poging om de Spaanse enclave Ceuta te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Marokko heeft ook extra manschappen ingezet, ziet correspondent Samira Jadir.
3: Er zijn hier nog steeds duizenden mensen die proberen die oversteek naar Ceuta te maken. Je ziet wel veel militairen hier, ook veel politie inzet. Sommige mensen zijn ook hun gezichten aan het bedekken en dat komt door de traangas.
2: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. In Kampen is vannacht brand uitgebroken in de kelder van een flat. Uit voorzorg is het hele gebouw ontruimd. De bewoners van zo'n 60 appartementen worden opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. De brand is volgens persbureau ANP inmiddels geblust. Er is niemand gewond geraakt, wel wordt er nog gewaarschuwd voor de rook. Hamas en andere gewapende groepen in Gaza gaan zich ontwapenen, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zegt dat er een akkoord is bereikt. Correspondent Sjoerd Den Daas plaatst er een kanttekening bij.
4: Dit wordt op dit moment de ether ingeslingerd door Donald Trump natuurlijk. Dit is de man die ook al een keer of 40 heeft gezegd dat de oorlog in Iran er bijna op zit. Op het gebied van Gaza zou ik dus nu ook wel voorzichtig zijn hier al te zware conclusies aan te verbinden. Dit blijft een social media post.
2: Israël vindt het plan volgens bronnen van persbureau Reuters niet ver genoeg gaan. Hamas zegt de plannen wel te steunen. Opnieuw heeft een AI-systeem per ongeluk ingebroken bij andere bedrijven. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic meldt dat hun chatbot Cloud in een testomgeving onbedoeld toegang kreeg tot het internet en 3 bedrijven heeft gehackt. Vorige week gebeurde iets soortgelijks bij OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Het weer in het noorden eerst bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemorgen, het is even na zeven op deze vrijdag 31 juli. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Lost Frequencies en Live It All hoorde je daarvoor. Harry Styles en As It Was. Ja, de laatste dag van juli is aangebroken, zo midden in die zomervakantie. En morgen alweer 1 augustus. Dan is de maand juli ook alweer voorbij gevlogen. Nou, als we dan even kijken naar het weer, een iets mindere dag. Ik weet niet of dat echt het goede woord is, wat bewolking en zo. Maar komend weekend wordt het gewoon weer prima weer. Komend weekend komt ook Madonna naar Nederland toe. Ze komt naar het World Pride Music Festival in Amsterdam. Dat heeft de Amerikaanse zangeres bekendgemaakt in een berichtje op social media. Ze hinten al op een verrassing door een video te delen met de Nederlandse tekst. Ik heb iets waar ik over wil praten. Ze komt dus naar Amsterdam toe. Ze gaat optreden in de AFAS Live tijdens het World Pride Music Festival. Ik vraag me dan af of ze nog misschien op een bootje meevaart of zo tijdens de Canal Pride. Want die is morgen natuurlijk ook. Dan even over het weer. Nou, het wordt dus op zich wel prima. Vrijdag tijdens het weekend temperatuur meestal tussen de 20 en de 30 graden. Zo een beetje verspreid door het land. En maandag en dinsdag warmt het nog ietsje verder op. Het is een volgende warmtepiek die onderweg is. En dan moeten we het eigenlijk ook nog even over voetbal hebben. Want het is echt uniek. Nu UEFA heeft een voorlopige boycott van het WK voetbal en andere toernooien van de FIFA aangekondigd. Uitkomst van een spoedoverleg van de 55 UEFA-lidstaten. Ja, ik vind het best knap als je het voor elkaar krijgt om 55 UEFA-lidstaten, gewoon 55 landen, eensgezind tot iets te laten komen. Dan heb je het wel heel bont gemaakt. En de voetbalwereld is natuurlijk in rep en roer over de plannen die de FIFA presenteerde. De Wereldvoetbalbond wil private investeerders aantrekken door aandelen te gaan verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK zou moeten regelen. Ja, dit zaakje stinkt. Dus ik hoop dat ze het dan terugdraaien. En hopen dat de boycott van de UEFA gewoon werkt. En doen we toch niet mee. We hebben het Eurovisie Songfestival ook niet meegedaan. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Zometeen Loreen, Is It Love, Is The Weeknd en Kendrick Lamar. Dit is Pray For Me.
1: Centraal Plus.
2: Start je dag met de ochtendshow. Mark Monink.

0: Time Is It Love. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Ik was even aan het zoeken naar wat nieuws over Loreen. Ze komt dus gewoon naar Nederland toe. 6 oktober staat ze in Paradiso. Dus weet ze weer de rest van het Eurovisie Songfestival. Ik vraag me trouwens ook tegelijkertijd af. In mei hebben we natuurlijk niet meegedaan. Maar doen we dan volgend jaar wel mee? Is dan even de vraag. Ja, het is nu nog een beetje te vroeg om te zeggen. Of we dan mee gaan doen. Ja, iemand die het weet mag even een seintje geven. Ik heb er nog in ieder geval niks over gehoord. Als we eraan dat weten, dan hoor je dat natuurlijk ook gewoon hier. Jelly Roll, I'm Good, die hoor je zo. Eerst Martin Garrix en U2 met de Centraal Plus Plus Track van deze week. Dit is Fireflies.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus.

Bro, en I'm good. Het is de ochtendshow hier op Centraal Plus met het nieuws uit je eigen buurt natuurlijk. Straks om 7:30. Dan praat ik even bij met wat je moet weten. Het nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En wil je daar nu al van op de hoogte zijn? Nou, dat kan gewoon. Op onze website centraalplus.nl staat al het nieuws. En ook via de gratis Centraal Plus app. En het grote voordeel daarvan is, als we dan echt belangrijk nieuws hebben, dan sturen we een pushbericht. Dan ben je dus direct op de hoogte. En wil je het meer op je eigen gemak een beetje lezen, dan kan je ook je gewoon even aanmelden op de nieuwsbrief. Dan krijg je gewoon elke dag in de mail de nieuwsbrief van Centraal Plus met een mooie selectie die de redactie dan heeft gemaakt van het nieuws wat wij belangrijk vinden en graag met jou willen delen. Je kan je inschrijven via centraalplus.nl. Gracie Adams, Look at My Life, die hoor je nu.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een inbraak in de brandweerkazerne aan de Roosevelstraat in Leiden zijn in de nacht van woensdag op donderdag meerdere levensreddende apparaten gestolen. Onder de buit zijn hydraulische spreiders die worden gebruikt om slachtoffers uit autovrakken te bevrijden. De politie onderzoekt de zaak en wil nog niet zeggen welke andere apparatuur is verdwenen. Wel is duidelijk dat het om kostbare materialen gaat. Of de diefstal gevolgen heeft voor de inzet van de brandweer is op dit moment niet bekend. De vier verdachten van een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Een 71-jarige man uit Leiden blijft nog 30 dagen in voorarrest. De drie andere verdachten blijven 90 dagen langer vastzitten. Het drugslab werd op 17 juli ontdekt na een melding van een vreemde lucht. De politie trof duizenden liters chemicaliën aan. De verdachten worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het onderzoek loopt nog. In verschillende plassen in de regio is blauwalg aangetroffen. De bacterie kan huidirritatie en darmklachten veroorzaken. Op dit moment geldt een waarschuwing voor het debatstrand Noordoostoever van Vlietland en voor het Braasermeer. Voor de andere plassen in de Leidse regio en Wassenaar zijn er nu geen waarschuwingen. Wie buiten wil zwemmen krijgt het advies om vooraf de actuele waterkwaliteit te controleren via zwemwater.nl. Wie geen risico wil lopen kan terecht bij een buitenzwembad. Daar wordt de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, bewolkt bij een zwakke noordoostelijke wind. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er is ook nog een kans op een enkele bui. In de regio wordt het 22 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

Selena Gomez en Lose You to Love Me. En daarvoor Bebe Rexha, Faceless met New Religion. Goedemorgen, het is 7:30 geweest. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. De omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. Fijn dat je hem aan hebt staan op deze mooie vroege ochtend. Succes als je richting je werk moet. Of nou ja, waarom je dan ook zo vroeg wakker bent. Misschien ben je wel gewoon een vroege vogel. Zou natuurlijk ook kunnen. Vanaf maandag dan staat een deel van Leiden weer in het teken van Jeugddorp. En dat is dit jaar van 3 tot 7 augustus. En de tweede week dan van 10 tot 14 augustus. En voordat dat allemaal plaats kan hebben, moet er opgebouwd worden. Nou, we zijn even langs geweest bij de organisatie. En daar hoor je zo een reportage over. Na Michael Jackson, Remember the Time.

0: Mr. Michael Jackson en Remember the Time tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus. Ja, komende week staat weer in het teken van hutten bouwen, spelletjes spelen en knutselen. Het jeugddorp Leiden staat namelijk weer voor de boeg. En momenteel wordt het terrein bij Sportpark in de Leidse Hout weer opgebouwd. Nou, we namen even een kijkje en spraken met voorzitter Jordi Piket.
1: We zijn op dit moment bezig met onze tweede tent. Onze tweede tent duurde iets langer dan gepland, maar die gaat als het goed is vandaag omhoog. En verder zijn we aan het opbouwen voor weer een heel leuk jeugddorp.
2: Hoe verloopt de opbouw?
1: Redelijk soepel. We hadden een paar kleine tegenslagen, maar die zijn er elk jaar wel. Dus die hebben we weer opgelost en we gaan nu rustig verder.
2: Vorig jaar was de eerste keer dat jullie op deze locatie het jeugddorp organiseerden. Hoe is dat bevallen en gaan er misschien dingen nu anders gebeuren?
1: Is zeker goed bevallen. We hadden ons drukste jaar ooit, dus alleen maar positief. We hebben een kleine aanpassing gedaan in de opstelling van de tenten om wat meer schaduw te creëren bij vooral het podium. Die stonden de hele dag vol in de zon, was wat warm. Dus daar proberen we dit jaar wat meer schaduw te creëren. En voor de rest blijft alles redelijk hetzelfde.
2: Hoe gaat de aankomende week eruit zien?
1: We hopen druk. En met lekker weer natuurlijk.
2: En heel veel activiteiten.
1: Dat zeker.
2: Wat zijn hoogtepunten?
1: Huttenbouw, knutselen, sportenspel, theater. En we hebben weer 35 workshops. Dus altijd wat te doen.
2: Verwacht je weer drukte?
1: Absoluut.
2: Hoeveel kinderen verwacht je ongeveer?
1: We hopen natuurlijk net zoveel als vorig jaar, dus rond 200-300 per dag. We gaan het zien.
2: Kunnen mensen zich nog aanmelden ook?
1: Absoluut. De kaartjes zijn eventueel al te koop via onze website www.jeugddorpleiden.nl en eventueel ook aan de deur op de dagen zelf.
0: Aanstaande maandag dan begint dat dus, de eerste week van het jeugddorp Leiden. En dat is toch wel het teken dat de zomervakantie echt in volle gang is. Alessa, Sascha onderweg. Eerst Jesse J en Price Tag. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. Goedemorgen.

toch lekker even wakker worden met Alesso en Sasha met Destiny. Het is de ochtendshow. Goedemorgen, fijn dat je hem aan hebt staan. Via welk kanaal je dan ook luistert, DAB+, via de website of gewoon ouderwets via de FM in stereo. En er was nieuws zometeen en daarna meer nieuws uit je eigen buurt natuurlijk. Bruno Mars, dit is Lighters.

0: 750 jaar, dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Op vakantie?
3: Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws-app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het dagelijks leven in Nederland was deze maand 3,1% duurder vergeleken met een jaar eerder. Blijkt uit een snelle raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie is daarmee weer wat gestegen. In juni was die nog 2,9%. Met name de prijzen aan de pomp zijn flink duurder geworden door de oorlog in het Midden-Oosten. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Daar is ook al veel politie in gezet, ziet correspondent Samira Jadir.
5: Vandaag hebben ze ook met traangas gespoten. Er zijn ook geluiden van dat het er soms hardhandig aan toe ging.
4: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de Europese Unie. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. En eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ruim een jaar na het einde van zijn judo-carrière heeft Roy Meijer bekendgemaakt dat hij gaat kooivechten. De overstap naar MMA, Mixed Martial Arts, is een logische, vindt Meijer.
6: Want bij het MMA daar heb je heel veel voordeel bij een judo-achtergrond. Het enige wat je daar nog bij moet doen is goed leren slaan en trappen. En daar ben ik nou al enige tijd voor in voorbereiding.
4: Meijer debuteert op 26 september in Den Bosch. Tegen wie is nog niet bekend. Het weer in het noorden eerst nog bewolkt en hier en daar een bui met kans op onweer. In het midden en zuiden van het land een mix van wolken en zon. Ook daar later kans op een bui, eventueel met onweer. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow. Meer voor
8: jou. Goedemorgen, het is 8 uur geweest op deze laatste werkdag van de werkweek. Dit is Olivia Rodrigo en Stupid Song.

0: Knaan en Stop for a Minute, Olivia Rodrigo en Stupid Song hoor je daarvoor. Goedemorgen, het is 8 uur geweest op deze vrijdag 31 juli. Toch wel een vrijdag die niet volop zonnestralend zal zijn, maar dat komt komend weekend weer helemaal goed. We houden vandaag even rekening mee dat er hier en daar een buitje zou kunnen vallen. Dan even het nieuws uit je eigen buurt en de rest van de wereld. Begin even in Leiderdorp, want het triathlon in Leiderdorp zet dit jaar een belangrijkere stap richting een duurzamer evenement. Tijdens de editie op zaterdag 23 augustus wordt het gebruikelijke dieselaggregaat vervangen door een groot accupakket voor de stroomvoorziening. Dat vertelde de organisatie in de middagshow hier op Centraal Plus. Nou, de keuze is vrijwillig en moet vooral ervaring opleveren met duurzamere oplossingen. Ondanks dat de kosten wel een stuk hoger liggen. Een dieselaggregaat kost normaal €80, zonder brandstof dat wel. Het accupakket kost €1200. Nou, de organisatie kan die investering nu dragen, maar waarschuwt dat dergelijke kosten voor veel vrijwilligersorganisaties een uitdaging vormen als strengere duurzaamheidseisen in de toekomst verplicht worden. Nou, goed dat ze in ieder geval even de voortouw nemen. En de politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten die actief zijn in Leidschendam-Voorburg. De oplichters doen zich voor als politieagenten, gebruiken daarbij soms zelfs de namen van echte wijkagenten. En vooral ouderen lijken doelwit te zijn. Dus pas op, bel uw bank, doe de deur dicht, barricadeer je brievenbus. Nou, zorg er in ieder geval voor dat ook ouderen om je heen heel alert zijn hierop. En morgen dan is het zover, de Kennel Pride Parade in Amsterdam. Dan gaat de botenparade weer van start. En Madonna die schijnt ook nog even langs te komen. Ze gaat alleen niet meevaren, ze gaat gewoon even een optreden geven. Mogelijk, in ieder geval, maakt ze een gastoptreden tijdens de set van Honey Dijon. Een invloedrijke Amerikaanse house DJ en transvrouw. Nou, dus ik ben heel benieuwd of Madonna nog even naar Amsterdam vliegt. Misschien krijgen we dan weer allemaal van die filmpjes dat ze dan over de Amsterdamse grachten loopt. Vaak met wereldsterren, toch? Dat je die beelden dan voorbij ziet komen. Hey, het is de ochtendshow hier op Centraal Plus met... straks gaan we even naar de bibliotheek in Oeschees toe, want er was een Minecraft Challenge. Als je geen idee wat Minecraft, is, dan gaan we je zo dat nog even uitleggen. Maar die reportage hoor je straks. Tom Jeu, dit is Morning, nu tijdens de ochtendshow.
1: Mark Wonink.

0: Manuel's Brian V en Jordan Jade met Where Do I Go? En daarvoor Somjeu en Morning. Ja, daglicht, rustplekken en veel natuur. Het zijn onderwerpen die kinderen belangrijk vinden om te realiseren in de bibliotheek van de toekomst. En ze gingen woensdag zelf aan de slag in de bibliotheek in Oegstgeest met het maken van een bibliotheek. Een soort matrix dit. Het maken van een bibliotheek in de bibliotheek. Maar dat deden ze aan de hand van het spel Minecraft. Je hoort organisatie Wendy de Bert.
1: We zijn een hele grote groep kinderen, zit helemaal volgeboekt. En die kinderen zijn Minecraft-bouwwerk aan het maken. En niet zomaar aan het Minecraften, want ze hebben wel een hele duidelijke opdracht gekregen. Ze moeten namelijk de bibliotheek van de toekomst gaan ontwerpen.
2: We hebben eigenlijk veel boeken gebruikt, maar ook een beetje dieren. Dus eigenlijk een beetje allebei.
3: Ik heb een vloer gemaakt met allemaal vissen erin. Ik heb heel veel ramen gemaakt, want ik hou ervan als in een bibliotheek heel veel licht is. Zodat ik beter mijn boek kan zien en dat vind ik eigenlijk beter dan lampen.
4: Gewoon rustplekken, want soms ja, heb je een beetje veel stress en wil je gewoon lekker even rustig lezen.
3: Ik heb ook een terras soort van gemaakt waar je dan allemaal drankjes en eten kan krijgen en zo. Maar dan ook allemaal boekenkasten mee, zodat je er ook zeg maar buiten kan lezen, want dat vinden ook mensen heel fijn.
1: Nou, het is natuurlijk een speelse manier om kinderen ook te laten nadenken. We geven ook wel eens workshops op het gebied van erfgoed. En dit is een van de thema's die we doen. En gewoon ja, op een speelse manier toch nadenken over een plek waar ze wel vaak komen.
4: Heel leuk, want ja, het is Minecraft. Dus ja, je kan gewoon heel creatief zijn en je ideeën uitbeelden.
3: Ik vond het echt heel leuk om te doen. Want Minecraft vind ik sowieso altijd al wel leuk om te doen. En dan een bibliotheek bouwen wat je dan zelf heel graag wil en leuk vindt, vind ik altijd wel heel leuk.
5: Nou viel mij op dat je eigenlijk het enige meisje hier was. Hoe vond je dat?
3: Dat had ik niet verwacht. Ik had eigenlijk wel meer meiden verwacht, maar ik vond het zelf niet heel erg. Ik vond het eigenlijk wel leuk.
5: Gaat er ook op met deze ontwerpen gebeuren?
1: Nou, als er goede ideeën zijn, zeker. Want deze workshop wordt nu gegeven in het kader van 20 jaar Bibliotheek Bollestreek. En ja, als er ideeën zijn, wie weet. Want kinderen komen toch altijd wel weer met verfrissende ideeën aanzetten. Dus wie weet.
0: Ja, de jeugd heeft de toekomst, luidt het verhaal natuurlijk altijd. Op onze website centraalplus.nl, daar kan je de reportage ook met beeld bekijken. Natasha Bedingfield, Unwritten onderweg. Na deze ben ik at the disco. Hey look ma, I made it.

Natasha Bedingfield en Retten. We gaan richting het nieuws van 8:30. Een praatje even bij met alles wat je moet weten uit je eigen buurt natuurlijk. En je hoort ook nog over files staan. Eerst Damiano David, Tyler en Now Origins. Dit is Talk

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Bij een inbraak in de brandweerkazerne aan de Roosevelstraat in Leiden zijn in de nacht van woensdag op donderdag meerdere levensreddende apparaten gestolen. Onder de buit zijn hydraulische spreiders die worden gebruikt om slachtoffers uit autovrakken te bevrijden. De politie onderzoekt de zaak en wil nog niet zeggen welke andere apparatuur is verdwenen. Wel is duidelijk dat het om kostbare materialen gaat. Of de diefstal gevolgen heeft voor de inzet van de brandweer is op dit moment niet bekend. De vier verdachten van een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Een 71-jarige man uit Leiden blijft nog 30 dagen in voorarrest. De drie andere verdachten blijven 90 dagen langer vastzitten. Het drugslab werd op 17 juli ontdekt na een melding van een vreemde lucht. De politie trof duizenden liters chemicaliën aan. De verdachten worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het onderzoek loopt nog. In verschillende plassen in de regio is blauwalg aangetroffen. De bacterie kan huidirritatie en darmklachten veroorzaken. Op dit moment geldt een waarschuwing voor het debatstrand Noordoostoever van Vlietland en voor het Braasermeer. Voor de andere plassen in de Leidse regio en Wassenaar zijn er nu geen waarschuwingen. Wie buiten wil zwemmen krijgt het advies om vooraf de actuele waterkwaliteit te controleren via zwemwater.nl. Wie geen risico wil lopen kan terecht bij een buitenzwembad. Daar wordt de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, bewolkt bij een zwakke noordoostelijke wind. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er is ook nog een kans op een enkele bui. In de regio wordt het 22 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

self-aware. En daarvoor Calvin Harris en Dua Lipa met One Kiss tijdens de ochtendshow hier op Centraal Plus. Goedemorgen, 8:30 geweest op deze laatste werkdag van de werkweek. Ik hoop dat je een leuk weekend gepland hebt. Met een beetje rust, een beetje gezelligheid en misschien wat leuke activiteiten. En misschien moet je wel werken. Ja, ook dat hoort er natuurlijk bij. Maar dan ben je waarschijnlijk elders in de week weer vrij. Dat scheelt dan ook wel weer. Bezoekers van het Wassenaarse strand worden deze zomer opnieuw opgeroepen om mee te helpen het strand schoon te houden. Bij deelnemende strandpaviljoens kunnen ze een blauwe juttas ophalen en tijdens hun strandbezoek zwerfafval inzamelen. Het initiatief moet ervoor zorgen dat het strand schoner wordt achtergelaten dan het werd aangetroffen. En wie een volle juttas inlevert, ontvangt als bedankje een kopje koffie of een ijsje. De deelnemende strandpaviljoens zijn te herkennen via QR-codes op het strand. Even een tipje, als je naar het strand gaat, dan kan je dus zo'n juttas even op. Even terug in de tijd met Queen, I Want To Break Free. Denk ik, neem hem even mee. Even leuk om weer eens te horen. Dit is de ochtendshow op Centraal Plus. Goedemorgen.

0: Dus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
1: Ja, je moet even snel zijn, want je kan hem nu nog invullen op onze website centraalplus.nl. Vul de poll in en dan zie je de uitslag straks vanavond in het Centraal Plus weekoverzicht. Ja, inwoners in Zuid-Holland worden opgeroepen om vanwege de warmte zuiniger met water te doen. Doe jij dat? 3 antwoordmogelijkheden: ja, nee of soms. We begonnen deze week met 50% die zei ja, ik doe zuinig ermee. En dat is inmiddels opgelopen tot boven de 60%. Dus ja, de echte uitslag, de volledige uitslag moet ik zeggen, die zie je straks in het Centraal Plus weekoverzicht. Vanavond vanaf 6 uur hier op televisie. DJ Khaled en Rihanna en Bryson Tiller, dit is Wild Thoughts nog.

Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. En daarvoor nog Wild Thoughts van DJ Khaled, Rihanna en Bryson Tiller. Het is bijna 9 uur, betekent dat ik een weekend ga vieren. Zometeen, dan is hij er gewoon. Rudo met zijn programma natuurlijk, met het nieuws uit je eigen buurt. En de verjaardagen sowieso. En hij zal ongetwijfeld ook nog wel wat muziek meenemen. En vooral nieuwe muziek. Ik zou zeggen, fijn weekend.

0: Kleine Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de ANWB-alarmcentrale kwamen deze zomer al 330.000 meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers. Dat zijn er 10.000 meer dan vorig jaar. Opvallend is de toename van medische hulpvragen. Mensen hadden onder meer buikproblemen, kneuzingen, infecties en oorontstekingen. Verder waren er weer meer pechgevallen, ook uit koelere landen zoals Zweden, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. In een poging om het Spaanse grondgebied Ceuta bij Marokko te bereiken zijn zeker 18 migranten omgekomen. De Spaanse regering stuurt nu extra militairen naar de plek. Ook Marokko grijpt in, zegt correspondent Samira Jadir.
4: Het is hier in Vnidek wel ontzettend druk. Het staat ook echt vol met mensen. Maar het is wel nu een stuk moeilijker om de grens te bereiken. We zien hier heel veel panzerwagens, Marokkaanse militairen rondlopen.
3: Gisteren drongen duizenden migranten het kleine stukje Spanje binnen dat aan Marokko grenst. Het gaat vooral om jonge Marokkaanse migranten die Ceuta zien als poort naar de EU. De FIFA gaat door met het voorstel van voorzitter Gianni Infantino. Hij wil investeerders aantrekken die aandelen kunnen kopen in een nieuw bedrijf dat de commerciële activiteiten rond onder meer de WK's gaat regelen. Commentator Anne de Jong vond vanochtend een statement van FIFA in zijn e-mail.
5: We bedoelden het allemaal niet zo. Het zit allemaal nog in een consultatiefase. Maar dat is dus verstoord door berichten in de media. Niemand gaat het voetbal verkopen. Dat was helemaal nooit het plan. Hoe hebben we dit ooit allemaal met z'n allen kunnen denken?
3: De Europese voetbalbond UEFA is kritisch en boycott daarom voorlopig FIFA-toernooien. Oud-voetballer Franco Baresi is overleden. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan van 1977 tot 1997. De verdediger behoorde tot de gouden generatie van Milan. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Baresi speelde ook 81 interlands voor Italië, waarmee hij in 1982 wereldkampioen werd. Baresi was al een tijd ziek, hij was 66 jaar. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Rudo. Meer.

0: Adam Poort, Move en Just A, Jax L en John. You're the turn the lights off hier op Centraal Plus. Hey, welkom. 9 uur geweest. En dat betekent een nieuwe aflevering van Rudo. Ook vandaag op deze vrijdagochtend bij je. Misschien wel je laatste werkdag voor je zomervakantie. Of misschien wel de laatste dag van je vakantie, zou zomaar kunnen. In ieder geval is het een nieuwe aflevering van Rudo. Met natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zometeen hoor je weer dat nieuws. En gaan we eventjes naar het jeugddorp toe. Dat jeugddorp dat gaat namelijk volgende week van start in Leiden. En dat wordt nu op dit moment opgebouwd. Zometeen hoor je Jordi Piquet van de organisatie daarover. Hey, en om 9:30 natuurlijk het nieuws met Mark. Hij heeft het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar voor je. En ik heb lekkere tracks. Zometeen hoor je Somber, Homewrecker, Ashford met Shine en eerste Fugees. Dit is Killing Me Softly.
1: Rio!

0: Azwit en Shine en Samber met Homewrecker op Centraal Plus. Goedemorgen, vrijdagochtend. Waar volgende week in Leiden trouwens het jeugddorp weer komt. Hutten bouwen, spelletjes spelen en knutselen. Het wordt nu op dit moment allemaal opgebouwd in de Leidse Hout, zodat die kinderen uit de regio volgende week lekker kunnen gaan bouwen en kunnen gaan spelen. Bij die opbouw was natuurlijk de voorzitter Jordi Piquet aanwezig. En wij waren er ook met het Centraal Plus nieuws en willen weten hoe die voorbereidingen gaan.
1: We zijn op dit moment bezig met onze tweede tent. Onze tweede tent duurde iets langer dan gepland, maar die gaat als het goed is vandaag omhoog. En verder zijn we aan het opbouwen voor weer een heel leuk jeugddorp.
2: Hoe verloopt de opbouw?
1: Redelijk soepel. We hadden een paar kleine tegenslagen, maar die zijn er elk jaar wel. Dus die hebben we weer opgelost en we gaan nu weer rustig verder.
2: Vorig jaar was de eerste keer dat jullie op deze locatie het jeugddorp organiseerden. Hoe is dat bevallen en gaan er misschien dingen nu anders gebeuren?
1: Is zeker goed bevallen. We hadden ons drukste jaar ooit, dus alleen maar positief. We hebben een kleine aanpassing gedaan in de opstelling van de tenten om wat meer schaduw te creëren bij vooral het podium. Die stonden de hele dag vol in de zon, was wat warm. Dus daar proberen we dit jaar wat meer schaduw te creëren. En voor de rest blijft alles redelijk hetzelfde.
2: Hoe gaat de aankomende week eruit zien?
1: We hopen druk. En met lekker weer natuurlijk.
2: En heel veel activiteiten.
1: Dat zeker.
2: Wat zijn hoogtepunten?
1: Huttenbouw, knutselen, sportenspel, theater. En we hebben weer 35 workshops. Dus altijd wat te doen.
2: Verwacht je weer drukte?
1: Absoluut.
2: Hoeveel kinderen verwacht je ongeveer?
1: We hopen natuurlijk net zoveel als vorig jaar. Dus rond de 200-300 per dag. Maar we gaan het zien.
2: Kunnen mensen zich nog aanmelden ook?
1: Absoluut. Kaartjes zijn eventueel te koop via onze website www.jeugddorpleiden.nl. En eventueel ook aan de deur op de dagen zelf.
0: Het jeugddorp in Leiden, volgende week is het weer. Volgende week woensdag gaan wij ook even een kijkje nemen met het televisieprogramma Rudo. Ga je later deze zomer weer een keertje terugvinden op televisie en online natuurlijk en bij Centraal Plus. Nieuws voor je onderweg.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Red Hat High op Centra Plus. 9:30, tijd voor het nieuws met Mark Wonink. Meer muziek hoor je daarna. Onder andere Afrojack met Sia en David Guetta, Awake Tonight. En Justin Bieber staat ook voor je klaar.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Bij een inbraak in de brandweerkazerne aan de Roosevelt-straat in Leiden zijn in de nacht van woensdag op donderdag meerdere levensreddende apparaten gestolen. Onder de buit zijn hydraulische spreiders die worden gebruikt om slachtoffers uit autovrakken te bevrijden. De politie onderzoekt de zaak en wil nog niet zeggen welke andere apparatuur is verdwenen. Wel is duidelijk dat het om kostbare materialen gaat. Of de diefstal gevolgen heeft voor de inzet van de brandweer is op dit moment niet bekend. De vier verdachten van een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Een 71-jarige man uit Leiden blijft nog 30 dagen in voorarrest. De drie andere verdachten blijven 90 dagen langer vastzitten. Het drugslab werd op 17 juli ontdekt na een melding van een vreemde lucht. De politie trof duizenden liters chemicaliën aan. De verdachten worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het onderzoek loopt nog. In verschillende plassen in de regio is blauwalg aangetroffen. De bacterie kan huidirritatie en darmklachten veroorzaken. Op dit moment geldt een waarschuwing voor het debatstrand Noordoostoever van Vlietland en voor het Braatsummermeer. Voor de andere plassen in de Leidse regio en Wassenaar zijn er nu geen waarschuwingen. Wie buiten wil zwemmen krijgt het advies om vooraf de actuele waterkwaliteit te controleren via zwemwater.nl. Wie geen risico wil lopen kan terecht bij een buitenzwembad. Daar wordt de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, bewolkt bij een zwakke noordoostelijke wind. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er is ook nog een kans op een enkele bui. In de regio wordt het 22 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

yourself. Dit is een beetje liever gemaakt, want eigenlijk was het Fuck Yourself. Maar het is Love Yourself geworden, Justin Bieber. Er is nog wel een andere versie, moet je maar eens een keertje opzoeken als je tijd en zin hebt natuurlijk. Hè. Anouk Maas is jarig trouwens, 31 juli vandaag. De actrice is 40 geworden. Het is ook de verjaardag van Nicolien Sauerbrei. De Nederlandse snowboardster is 47 geworden. Will Champion, die is van Coldplay, de drummer, 48. En het is ook de verjaardag van Pauline van Aken, Nederlands presentatrice. En zij is vandaag 59 geworden. J.K. Rowling is de schrijfster van de Harry Potter boeken, 61. En Norman Cook, die kennen we dan weer als Fatboy Slim, de Britse muzikant, is 63 geworden. De Amerikaanse acteur Wesley Snipes, ook jarig, 64. En het is ook de verjaardag van Janine Elschot uit Goede Tijden, Slechte Tijden, Caroline de Bruin, 64. En het is ook de verjaardag van Ivan Golagong, is voormalig toptennister uit Australië, 75. En Barry Van Dyke, Amerikaans acteur, 75 geworden. Van Nederlandse bodem dan Jan-Simon Minkema, ook acteur. Hij is 76 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb, die mag met pensioen. 68 is die. Tenminste, dan zou die in Nederland al een jaar met pensioen zijn. We hebben het over Bill Berry. Hij is de drummer destijds geweest in de jaren 80 en zo van R.E.M. En die hoor je nu hier op Centraal Plus. Dit is Losing My Religion.

R.E.M. Losing My Religion, zei ik, hè? Nou, dat was natuurlijk niet zo. Dit was Everybody Hurts. Ik zat een beetje te twijfelen tussen drie platen. Ik heb een Shiny Happy People van R.E.M., Losing My Religion en Everybody Hurts. En meestal pakt iedereen dan toch wel de bekende Losing My Religion. En toen dacht ik, laat ik gaan

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen naar Ceuta of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie proberen binnen te komen. Autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er kwamen al zeker 19 mensen om het leven. FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Medewerkers van NS, streek en stadsvervoer leggen op 9 september 24 uur lang het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er zijn ook stakingen aangekondigd bij de havens, afvalverwerking en in de bouw. In Pakistan zijn 4 bergbeklimmers omgekomen in een lawine. Een groep van 10 klimmers was gisteren bezig met het beklimmen van een berg van ruim 8000 meter hoog toen ze in de lawine terechtkwamen en werden meegesleurd. Daarna begon een zoekactie. Inmiddels zijn 4 lichamen gevonden. Naar de 6 anderen wordt nog gezocht. Bij de groep van 10 was ook de wereldberoemde Britse klimmer Nirmal Purja, die ooit binnen 7 maanden de 14 hoogste toppen van de wereld beklom. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn deze zomer al veel telefoontjes binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers die hulp nodig hebben. De teller staat nu op 330.000. Opvallend is het aantal medische vragen van mensen die ziek zijn. Verder neemt het aantal pechgevallen toe, ook in koelere Europese landen. Het weer. In het noorden wat buien, lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een lokale regenbui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: van de maand. Morgen alweer 1 augustus, mensen.
1: Rudo! Het
0: gaat zo ongelooflijk snel. Nieuwe aflevering van Rudo hier dus tot 1 uur. Met zometeen nog nieuw Music Friday rond 11:15. En zometeen het nieuws van de afgelopen 24 uur. En eerst Zara Larsson. Dit is Midnight Sun op Centraal Plus.

0: Het is Centraal Plus met Marshmallow en Thomas Red en Where We Go.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: Nou, de blauwalg die is weer actief in onze regio. Waar precies vind je op onze website centraalplus.nl. En verder een inbraak bij de brandweer in Leiden. Ja, levensreddende apparatuur is daar gestolen. En dat is natuurlijk voor een hulpdienst echt heel erg vervelend. Überhaupt als mensen aan je spullen zitten. Verder wordt er gevraagd om het Wassenaarse strand schoon te houden. Mocht je daarheen gaan en je gaat weg, neem je eigen troep even mee. Eigenlijk ook niet meer dan logisch. En verder vind je ook nog nieuws over zorg en zekerheid Leiden. Nick Graves die gaat het team versterken. Wil je daar meer over lezen? Centraalplus.nl, de app of de socials. Ouderen opnieuw doelwit van nepagenten in Leidschendam-Voorburg. Die komen met een babbeltruc binnen en die nemen dingen mee die eigenlijk niet van hun zijn. En de triathlon in Leidendorp die kiest voor duurzame stroomvoorziening. De dieselaggregaten die gaan eruit en die worden vervangen. En daardoor wordt het evenement in één klap ook weer duurzamer. En verder bij het riool bij de Lorenzkade in Leiden wordt er gecontroleerd en schoongemaakt van 3 tot en met 7 augustus. Dat is volgende week, daar kan je wat hinder van ondervinden. Check het vooral op onze site centraalplus.nl.
1: Welke track past er bij het nieuws van vandaag? Mail nu naar Rio@centraalplus.nl.

0: Coldplay en We Pray op Centraal Plus. Het is tijd voor het nieuws van 10:30. Daarna hoor je onder andere Skank & Nancy, Hedonism.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Bij een inbraak in de brandweerkazerne aan de Roosevelt-straat in Leiden zijn in de nacht van woensdag op donderdag meerdere levensreddende apparaten gestolen. Onder de buit zijn hydraulische spreiders die worden gebruikt om slachtoffers uit autovrakken te bevrijden. De politie onderzoekt de zaak en wil nog niet zeggen welke andere apparatuur is verdwenen. Wel is duidelijk dat het om kostbare materialen gaat. Of de diefstal gevolgen heeft voor de inzet van de brandweer is op dit moment niet bekend. De vier verdachten van een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag blijven langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Een 71-jarige man uit Leiden blijft nog 30 dagen in voorarrest. De drie andere verdachten blijven 90 dagen langer vastzitten. Het drugslab werd op 17 juli ontdekt na een melding van een vreemde lucht. De politie trof duizenden liters chemicaliën aan. De verdachten worden onder meer verdacht van de productie en het bezit van harddrugs. Het onderzoek loopt nog. In verschillende plassen in de regio is blauwalg aangetroffen. De bacterie kan huidirritatie en darmklachten veroorzaken. Op dit moment geldt een waarschuwing voor het debatstrand Noordoostoever van Vlietland en voor het Braatsumermeer. Voor de andere plassen in de Leidse regio en Wassenaar zijn er nu geen waarschuwingen. Wie buiten wil zwemmen krijgt het advies om vooraf de actuele waterkwaliteit te controleren via zwemwater.nl. Wie geen risico wil lopen kan terecht bij een buitenzwembad. Daar wordt de waterkwaliteit regelmatig gecontroleerd. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, bewolkt bij een zwakke noordoostelijke wind. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, maar er is ook nog een kans op een enkele bui. In de regio wordt het 22 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou.

0: Shanna Spyro en Material Lover op Centraal Plus.
1: Wat is er in het nieuws bij Centraal Plus?
0: De politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten die actief zijn in Leidschendam-Voorburg. De oplichters die doen zich voor als politieagenten en gebruiken daarbij soms zelfs de namen van echte wijkagenten. En vooral ouderen die lijken doelwit te zijn. De criminelen die bellen hun slachtoffers met een smoes en proberen vervolgens langs te komen. Zo zeggen zij bijvoorbeeld dat ze waardevolle spullen of geld veilig willen stellen. En ook vragen ze soms om een pinpas op te halen. Nou, de politie waarschuwt inwoners om alert te zijn voor dit soort babbeltrucs. De politie benadrukt dat de agenten nooit telefonisch om geld vragen en zeker ook niet langskomen om langs te gaan. Staan de mensen toch voor de deur? Bel dan 112. Jij wil eerst even de deur dicht doen en dan 112 bellen. Volgens de politie vergroot dat de kans dat de oplichters op heterdaad aangehouden kunnen worden. Want dan zijn ze waarschijnlijk nog een beetje in die wijk bezig en dan kunnen ze meegenomen worden. Nu is het in Leidschendam-Voorburg gebeurd, ook vaak in andere plekken in onze regio. Wees er in ieder geval alert op. En over alert gesproken, dat is ook de plaat die past bij het nieuwtje van vandaag. Want deze werd aangevraagd van de Basement Jacks. Dit is Red Alert. Oh, yeah.

werd aangevraagd door Stefan via rudo@centraalplus.nl. Kijk nog even naar het weer. Vandaag weer een heerlijke zomerse dag. Kan wel een beetje bewolking voorkomen. Temperatuur ligt rond de 24 graden. In het weekend knapt het opnieuw op. Dan krijgt de zon veel meer terrein en stijgen de temperaturen ook weer. De zondag kan het bijvoorbeeld zo'n 6 à 27 graden worden. Morgen volop zon en een graad of 24 in de Leidse regio in Wassenaar. Hey, welkom vrijdagochtend. Je luistert naar Centraal Plus, de radiozender voor je eigen regio met altijd het nieuws van hier. En muziek zo.

waarbij we fluitend de werkdag doorgaan. Je hoorde Roxette en Joyride en ook nog Flair door het oog van de nacht. En de Basement Jacks met Red Alert. En die Red Alert die hoorde je vanwege de agenten die actief zijn in Leidschendam-Voorburg. Die gaan vooral bij ouderen langs vanwege de babbeltruc, zeg maar. En proberen om geld, sieraden en andere waardevolle spullen op te halen. Trap er niet in. En een gewaarschuwd mens telt voor twee natuurlijk. En daarom vroeg Stefan Red Alert aan

0: Supermarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen 24 uur zijn tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko binnengekomen. De Spaanse media melden aantallen van 20 tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. De Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al 19 mensen om het leven gekomen. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. De vakbond doet dat vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Medewerkers van NS en het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Aan de boulevard bij Vlissingen worden waarschuwingsborden geplaatst voor zwemmers. Vanwege springtij kan er een sterke stroming zijn. Als het laag water is aan de boulevard, zwemmen mensen dicht bij de vaargeul waar grote zeeschepen langs varen. Als mensen door de stroom worden meegetrokken, is het lastig om zelf weer veilig op de kant te komen. Vooral veel wind kan gevaarlijke stroming opleveren. Bij het strand, een stukje verderop in Vlissingen, geldt al langer een zwemverbod vanwege de sterke stroming. Uit de voetbalwereld komen veel verdrietige reacties op het overlijden van oud-voetballer Franco Baresi. Hij speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Die club laat weten dat Baresi het hart en de ziel van AC Milan belichaamde. Baresi was er onderdeel van de gouden generatie. In een team met Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard won hij onder meer 3 keer de Europa Cup 1. Ruud Gullit heeft een foto van hen twee op Instagram geplaatst met de tekst "Voor altijd mijn aanvoerder". Baresi was al een tijd ziek. Hij was 66 jaar. Het weer. In het noorden wat buien. Lokaal met onweer. Op andere plekken droog en soms wat zon. Later vandaag op meer plekken kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de N207. Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Vanaf Nieuwveen totdat je de A4 op kunt. 2 kilometer en 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo. Yeah!

0: met another 45 Ultra and Talk to You. En daarmee zijn we alweer beland in deel 3 van Rudo voor deze vrijdag. Het gaat zo ongelooflijk snel allemaal. Het is vandaag ook alweer 31 juli, morgen 1 augustus. Hey, straks Tiësto, Fastboy, All My Life, hoor je naar Katy Perry, Wide Awake.
1: Rudo!

0: De plustrack voor deze week. Martin Garrix en U2. Jorde, nieuwe muziek Fireflies.
1: Nieuwe muziek hoor je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
0: Met de man van de muziek naast me. En ik ben blij, Elmar, dat ik deze week toch een beetje gelijk heb. Dat er in de zomer soms wat minder weken tussen zitten.
2: Gelukkig. Ik denk jij gaat zeggen, je hebt je best niet gedaan.
0: Oh nee, je hebt je best wel gedaan. Maar iedereen is op vakantie natuurlijk. Maar er komt wel wat nieuwe muziek uit.
2: Ja, en
0: dit is echt zo'n middle of the road plaatje.
2: Maar heel eerlijk, dit is helemaal niet nieuw. Het liedje is al een paar maanden oud. Maar beleeft een soort van revival. En de kans dat het een hele grote hit gaat worden is heel erg aanwezig. Ella Langley, Choose in Texas. Morning, she's from Texas, I can tell
0: by the way he's two stepping round the... Maar deze sound is wel echt helemaal hot op een of andere manier.
2: Ja, eigenlijk sinds begin 2024. Toen kwam Beyoncé met Texas Hold'em. Daarna kwamen er heel veel van dit soort liedjes. Allemaal in die sound van Texas, van Amerika. En ja, dit is de volgende in het rijtje waarvan wij verwachten. Maar zou nog wel eens een grote hit kunnen gaan worden.
0: Ella Langley dus, Choosing Texas, nieuwe artiest en nieuwe muziek op Centraal Plus. Ja, we hebben er maar twee deze week. Dat betekent dat we de volgende echt in het geheel gaan draaien voor je.
1: Nieuwe muziek gooi je op Centraal Plus. Dit is New Music Friday.
2: En ik moet zeggen, dat is wel een hele lekkere. Het is er eentje die al een aantal keer gecoverd is. En het origineel komt volgens mij uit de jaren 80.
0: Ja, dat weet ik wel zeker dat dat zo is. En je gaat hem zeker wel herkennen. En de artiest Juste, die ken je ook. Want we draaien ook Turn the Lights Off van Juste. Heb ik vanmorgen al gedraaid. En in dit geval heeft hij een samenwerking met Sam Harper.
2: Ja, die heeft ook samengewerkt met heel veel andere producers, DJ's en andere grote artiesten. En die Juste met Jackstyle en John, die staat inmiddels al 20 weken genoteerd in de 30.
0: Ja, niet normaal.
2: Is echt een hele grote hit.
0: Zag het van de week ook bij Bruno Mars met I Just Might. Die staat ook echt iets van 28 weken nu in de 30.
2: Gewoon meer dan een half jaar.
0: Ja, bizar hè?
2: Maar ja, Bruno Mars, dik album uitgebracht, goede concerten, gewoon heel veel hits gescoord.
0: Ja, nu dus nieuwe muziek van Juste met Sam Harper. Dit is nieuwe muziek in New Music Friday, Just a Little.

0: Centra Plus. Zometeen nieuwe muziek van Bruno Mars. Een hele grote hit ook uit de 30. Al mijn soul hoor je straks en ook DNCE en Cake by the Ocean.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Medewerkers in het openbaar vervoer en het spoor leggen op woensdag 9 september gedurende 24 uur het werk neer. De gezamenlijke actie wordt georganiseerd uit protest tegen de kabinetsplannen voor bezuiniging op onder meer de werkeloosheidswet. De vakbonden wijzen erop dat medewerkers in het openbaar vervoer en de railsector door de aard van hun werk een relatief grote kans hebben om arbeidsongeschikt te raken. De vakbonden maken de exacte start- en eindtijd voor het protest in september bekend. En in de nacht van aankomende dinsdag op woensdag wordt de beleiding op het kruispunt Trompweg-Leidseweg in Voorschoten vernieuwd. De werkzaamheden vinden 's nachts plaats om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Het kruispunt blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Omwonenden en weggebruikers moeten wel rekening houden met enige geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden. En de organisatie van de LCIT heeft het officiële dansje voor de introductieweek van 2026 gepresenteerd. Nieuwe studenten krijgen de choreografie tijdens de introductieweek aangeleerd door hun mentoren. In een video is een grote groep vanuit de organisatie te zien, terwijl zij dansen op een remake van Relight My Fire. De organisatie roept de deelnemers op het dansje tijdens de introductieweek zo vaak mogelijk mee te doen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 13 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: CNCE en Cake by the Ocean op Centraal Plus.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En aan jou de vraag, doe jij rustiger aan met water nu het zo warm is? In onze provincie wordt iedereen opgeroepen om zuiniger om te gaan met water. Ja, vanwege de droogte. Doe jij dat? Op dit moment zegt 62% ja, dat doe ik. 21% zegt nee hoor, ik doe eigenlijk wat ik altijd al deed. En soms zegt 18%, dus de meerderheid is wel oplettend daarin. Maar hoe zit het met jou? Heb je nog niet gestemd? Doe dat eventjes. Vanavond de einduitslag van de poll in het Centraal Plus weekoverzicht met Joyce.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De FNV kondigt een landelijke staking aan in het openbaar vervoer op woensdag 9 september. Dat doet de vakbond vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking gaat 24 uur duren. Treinpersoneel en medewerkers van het streek- en stadsvervoer leggen dan het werk neer. De vakbond zegt dat personeel in het OV zwaar werk verricht en daardoor vaker een beroep moet doen op de sociale zekerheid. Er rijden nog steeds veel vrachtwagens en touringcars over de Merwedebrug bij Gorinchem. De afgelopen dagen waren het er zeker 8000. Een groot deel daarvan had een buitenlands kenteken en kan niet worden beboet, zegt Rijkswaterstaat. Nederlandse overtreders krijgen wel een boete. Vrachtwagens mogen niet meer over de brug in de A27, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Ook de Aziatische Voetbalfederatie sluit zich aan bij het protest van de UEFA tegen de plannen van de FIFA met het WK. Eerder wezen ook de bonden van Midden- en Noord-Amerika de plannen resoluut af. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK te beheren en daarvan aandelen verkopen. Voetbalbonden vinden dat daarmee de commercie uit de hand loopt. De tegenstanders van het plan hebben nu een ruime meerderheid binnen de FIFA. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. In een bibliotheek in Australië is een boek 150 jaar te laat teruggebracht. De man die het kwam inleveren denkt dat zijn bedovergrootvader degene was die het boek had geleend. Het boek was ingemetseld in de schouw, daar heeft de man het gevonden. De boete voor het te laat terugbrengen was inmiddels opgelopen tot zo'n 17.000 euro, maar die hoeft niet te worden betaald. Het boek Antiquities of Athens is inmiddels tentoongesteld in de Australische bibliotheek. Het weer. In de noordelijke helft van het land komen buien voor. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: R-U-D-O. Op de radio.
1: Met Sabrina Carpenter, Please, Please, Please. En Teddy Swims, Break Up in Reverse. Achterstevoren, zeg maar. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. Met natuurlijk ook de Vrijmibo vandaag. Wat er in die Vrijmibo zit, ga ik je in dit uur vertellen van Rudo. En natuurlijk ook het nieuws hier zometeen om 12:30. En lekkere tracks, Kygo en Take Me Back. Hoor je straks Damiano de Viet, Born With a Broken Heart. En eerst gaan we naar België met Pommeling Thijs. Dit is Ik Moet Gaan. Rudo!

0: Damiano David, Born with a Broken Heart, hoorde je hier op Centraal Plus. In de bibliotheek in Oegstgeest gingen kinderen aan de slag met het maken van een bibliotheek in Minecraft. Het moest de bibliotheek van de toekomst worden. Het werd georganiseerd door Bibliotheek Bollestreek. En je hoort Wendy de Bert, de organisator van deze Minecraft Challenge, afgelopen woensdag dus in Oegstgeest.
1: We zijn een hele grote groep kinderen, we zitten helemaal volgeboekt. En die kinderen zijn Minecraft bouwwerk aan het maken. En niet zomaar aan het Minecraften, want ze hebben wel een hele duidelijke opdracht gekregen. Ze moeten namelijk de bibliotheek van de toekomst gaan ontwerpen.
2: Wat ontwerpen ze dan precies? Wat kunnen ze allemaal doen?
1: Ja, het is echt aan hun de vraag gesteld van hoe zie jij de toekomst van de bibliotheek? Hoe zou je de bibliotheek zien over 20 jaar? Verwacht je dat er nog steeds boeken zijn? Denk je dat we alles digitaal doen? Wat zou je moeten bouwen eigenlijk om die bibliotheek aantrekkelijker te maken? Moeten er meer rustplekken? Moeten er juist meer geluid? Ik heb ook aan ze gevraagd van, joh, wat is de bibliotheek nou eigenlijk? En hoe zien jullie dat? En dan merk je dat kinderen toch wel echt wel antwoorden hebben van, nou, dat is een plek om mensen te ontmoeten, om samen dingen te doen, maar natuurlijk ook de boekenkasten. Gelukkig zien ze nog wel een toekomst voor papieren boeken. En verder moeten ze dus gaan kijken van, ja, wat kunnen we dus doen om die bibliotheek nog meer een ontmoetingsplaats te maken.
2: En waarom bouwen ze dit in Minecraft precies?
1: Nou, dat is natuurlijk een speelse manier om kinderen ook te laten nadenken. We geven ook wel eens workshops op het gebied van erfgoed. En dit is een van de thema's die we doen. En gewoon op een speelse manier toch nadenken over een plek waar ze wel vaak komen.
2: Jij loopt hier ook een beetje rond natuurlijk. Je ziet wat de kinderen aan het bouwen zijn. Wat valt jou op?
1: Het valt me op dat ze heel serieus ermee bezig zijn. Dat ze echt hele goede ideeën hebben. En dat ze ook allemaal een hele andere insteek kiezen. Dus de een is heel erg bezig met interieur. Van het moet mooi eruit zien met goede zitplekken en een fijne plek om te zijn. Terwijl de andere juist heel erg bezig is met van, ja, het moet een plek zijn voor op een andere manier met collectie omgaan bijvoorbeeld. Er moeten heel veel boeken staan. En zo zijn ze echt wel allemaal heel serieus bezig. En ze kunnen ook samenwerken in de wereld. Dat is ook heel erg leuk om te zien hoe ze samen overleggen en samen tot een nieuw ontwerp komen.
2: Gaat er ook op deze ontwerpen gebeuren?
1: Nou, als er goede ideeën zijn, zeker. Want deze workshop wordt nu gegeven in het kader van 20 jaar Bibliotheek Bollestreek. En als er ideeën zijn, wie weet. Want kinderen komen toch altijd wel weer met verfrissende ideeën aanzetten. Dus wie weet. We gaan het zo eens zien, want ze gaan het zo meteen presenteren.
0: Word je een beetje...

0: Benson Boone en Slower Down op Central Plus. Hoog tijd voor het nieuws van 12:30. Daarna hoor je Lost Frequencies en Matthew Cass en Don't Leave Me, ook Harry Styles en American Girls.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Medewerkers in het openbaar vervoer en het spoor leggen op woensdag 9 september gedurende 24 uur het werk neer. De gezamenlijke actie wordt georganiseerd uit protest tegen de kabinetsplannen voor bezuiniging op onder meer de werkeloosheidswet. De vakbonden wijzen erop dat medewerkers in het openbaar vervoer en de railsector door de aard van hun werk een relatief grote kans hebben om arbeidsongeschikt te raken. De vakbonden maken de exacte start- en eindtijd voor het protest in september bekend. En in de nacht van aankomende dinsdag op woensdag wordt de beleiding op het kruispunt Trompweg-Leidseweg in Voorschoten vernieuwd. De werkzaamheden vinden 's nachts plaats om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Het kruispunt blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Omwonenden en weggebruikers moeten wel rekening houden met enige geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden. En de organisatie van de LCIT heeft het officiële dansje voor de introductieweek van 2026 gepresenteerd. Nieuwe studenten krijgen de choreografie tijdens de introductieweek aangeleerd door hun mentoren. In een video is een grote groep vanuit de organisatie te zien, terwijl zij dansen op een remake van Relight My Fire. De organisatie roept de deelnemers op het dansje tijdens de introductieweek zo vaak mogelijk mee te doen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 13 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Harry Styles en American Girls en Lost Frequencies met Matthew Koss en Don't Leave Me. Het is 12:30 geweest. Welkom, je luistert naar Rudo hier op Centraal Plus met vanmiddag ook weer de Vrijmibo. En er komen ook altijd mensen langs in die Vrijmibo bij Arno, bij Tijmen en bij John. En Rowan en Hidde die runnen samen de Instagram en Facebook account Verse Chaps. En dat is zeg maar een eet-account. En dat is een hobby waar ze ooit mee gestart zijn. En dat lijkt nu toch al een beetje meer op werk. Verder komt Tom Leidelmeijer langs. Die komt vertellen over zijn nieuwe boek. Is een Leids boek. En ook Marianne Matthijssen die komt in de studio. Die is er om te vertellen over het wijkfeest in de Stevenshof. Zaterdag 29 augustus gaat dat plaatsvinden. Vanmiddag allemaal in een nieuwe aflevering van de Vrijmibo. Eventjes na 5 start dat hier met Arno, met Tijmen en met John. Is het ideale begin van je weekend, zeggen ze zelf. Hè? Zometeen hoor je de nieuwe Emma Heesers, X Plus Rack hier. Hartenbreker komt eraan. En eerst de Raccoon, dit is Laugh About It op Centraal Plus.

0: Centraal. Plus. Plus.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag. Zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Spaanse media melden dat de afgelopen 24 uur... tienduizenden migranten naar de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko zijn gekomen. Worden aantallen gemeld tot 50.000. Ceuta is een klein stuk Spaans grondgebied dat grenst aan Marokko. Migranten zwommen er naartoe of pakten een boot en klommen over de hekken. Het zijn vooral jonge migranten die zo de EU proberen binnen te komen. Spaanse autoriteiten spreken van een bestorming en het leger is ingezet. Er zijn al zeker 18 mensen om het leven gekomen. Zij zijn verdronken. Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft een evenement afgelast omdat er ook Israëlische universiteiten aan mee wilden doen. De finale van het EK debatteren gaat vanavond daarom niet door. En volgens Tivoli gaat het evenement niet samen met de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Tivoli dacht eerst dat de Israëlische studenten op persoonlijke titel zouden meedoen, maar ze blijken dat namens hun Israëlische universiteit te doen. Een topadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino is opgestapt vanwege de omstreden plannen voor het WK voetbal. Deze week lanceerde Infantino het plan om het WK te laten beheren door een commercieel bedrijf en aandelen daarvan te willen verkopen. Daarop volgde een storm van kritiek. De topadviseur zegt dat hij niet langer kan toekijken hoe de FIFA overweegt een aandeel in het WK te verkopen. Inmiddels heeft een ruime meerderheid van de FIFA-landen zich tegen het plan van Infantino gekeerd. Het lijkt daarom zeer onwaarschijnlijk dat het plan het haalt als het in stemming wordt gebracht. De afgelopen dagen zijn duizenden buitenlandse chauffeurs van vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug gereden. Ze kregen geen boete vanwege de regelgeving. Ook reden honderden Nederlandse chauffeurs over de brug bij Gorinchem. Zij worden wel beboet. Het weer. In de noordelijke helft van het land buien. Elders een mix van wolken en zon. Later vandaag ook op andere plekken nog kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Morgen veel zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Medewerkers in het openbaar vervoer en het spoor leggen op woensdag 9 september gedurende 24 uur het werk neer. De gezamenlijke actie wordt georganiseerd uit protest tegen de kabinetsplannen voor bezuiniging op onder meer de werkeloosheidswet. De vakbonden wijzen erop dat medewerkers in het openbaar vervoer en de railsector door de aard van hun werk een relatief grote kans hebben om arbeidsongeschikt te raken. De vakbonden maken de exacte start- en eindtijd voor het protest in september bekend. En in de nacht van aankomende dinsdag op woensdag wordt de beleiding op het kruispunt Trompweg-Leidseweg in Voorschoten vernieuwd. De werkzaamheden vinden 's nachts plaats om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Het kruispunt blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Omwonenden en weggebruikers moeten wel rekening houden met enige geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden. En de organisatie van de LCIT heeft het officiële dansje voor de introductieweek van 2026 gepresenteerd. Nieuwe studenten krijgen de choreografie tijdens de introductieweek aangeleerd door hun mentoren. In een video is een grote groep vanuit de organisatie te zien terwijl zij dansen op een remake van Relight My Fire. De organisatie roept de deelnemers op het dansje tijdens de introductieweek zo vaak mogelijk mee te doen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 13 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen in de regio, te beginnen op de A4 richting Rotterdam. Tussen Delft en Europoort staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A20 richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodental van de bestorming van Ceuta is opgelopen naar 34. Dat melden de autoriteiten van de Spaanse exclave bij Marokko. De afgelopen dag zijn ongeveer 60.000 mensen Ceuta binnengetrokken. Veel jonge migranten zien het kleine stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika als poort naar de Europese Unie. Ze hopen een verblijfsvergunning te krijgen waarmee ze verder door de EU kunnen reizen. De migranten zwemmen, pakken een boot of klimmen over de hekken. Het merendeel van de doden zou zijn verdronken. Vanwege de chaotische situatie is in Ceuta het Spaanse leger ingezet. Op de A12 bij Babberich, vlakbij de Duitse grens, is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn 6 gewonden gevallen. 4 voertuigen botsten op elkaar, waaronder 2 vrachtwagens. De A12 richting Duitsland is tijdelijk dicht. Dit jaar waren er al 2 kettingbotsingen op dezelfde weg. 1 automobilist kwam om het leven. Waarschijnlijk hebben de ongelukken te maken met de Duitse grenscontroles. De burgemeester van Doetinchem riep de Duitse grensgemeente al eerder op om daarmee te stoppen. Een debatevenement in Tivoli-Vredenburg in Utrecht is vanavond afgelast omdat er Israëlische universiteiten aan mee zouden doen. Eerder dacht Tivoli dat de studenten op persoonlijke titel meededen, maar dat bleek niet zo te zijn. En dat gaat volgens het Utrechtse podium in tegen de culturele boycott die is ingesteld tegen Israël. Een piloot uit Maleisië is opgepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een passagiersvlucht van Malaysia Airlines naar Jakarta gevlogen en werd daar op de luchthaven aangehouden. De pillen zaten in losse zakken in zijn handbagage en de man was zelf ook onder invloed van drugs. De Indonesische politie denkt dat hij onderdeel is van een internationaal drugssyndicaat. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan anders op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Benelux-tunnel. 5 kilometer en ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Brigitte Disseldorp. Medewerkers in het openbaar vervoer en het spoor leggen op woensdag 9 september gedurende 24 uur het werk neer. De gezamenlijke actie wordt georganiseerd uit protest tegen de kabinetsplannen voor bezuiniging op onder meer de werkeloosheidswet. De vakbonden wijzen erop dat medewerkers in het openbaar vervoer en de railsector door de aard van hun werk een relatief grote kans hebben om arbeidsongeschikt te raken. De vakbonden maken de exacte start- en eindtijd voor het protest in september bekend. En in de nacht van aankomende dinsdag op woensdag wordt de beleiding op het kruispunt Trompweg-Leidseweg in Voorschoten vernieuwd. De werkzaamheden vinden 's nachts plaats om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Het kruispunt blijft tijdens de werkzaamheden open voor verkeer. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Omwonenden en weggebruikers moeten wel rekening houden met enige geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden. En de organisatie van de LCIT heeft het officiële dansje voor de introductieweek van 2026 gepresenteerd. Nieuwe studenten krijgen de choreografie tijdens de introductieweek aangeleerd door hun mentoren. In een video is een grote groep vanuit de organisatie te zien, terwijl zij dansen op een remake van Relight My Fire. De organisatie roept de deelnemers op het dansje tijdens de introductieweek zo vaak mogelijk mee te doen. En dat was het. Meer nieuws vind je op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft zo goed als droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 22 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het helder en het koelt in de Leidse regio en Wassenaar af tot ongeveer 13 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Hak Leiden Dorp op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez noemt de situatie in Ceuta een schending van de territoriale integriteit. Hij ziet mensensmokkelaars als de schuldigen achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave in Marokko. Zo'n 60.000 migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt. Vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste verdronken. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden. De burgemeester van Ceuta noemt de situatie in zijn stad onhoudbaar. Het fatbikeverbod in Enschede en Amsterdam is tot nu toe een succes, zeggen de gemeenten. Het zijn de eerste steden met een fatbikeverbod. In Amsterdam werden 94 bekeuringen uitgedeeld en in Enschede 9. De gemeenten zeggen ook dat ze positieve reacties krijgen van inwoners en andere weggebruikers. Veel andere gemeenten willen ook iets doen tegen bestuurders van fatbikes, die vaak veel te hard rijden en gevaarlijke situaties veroorzaken. Maar die gemeenten wachten landelijke regels af. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het is voor het eerst dat een rechter in Europa tot zo'n oordeel komt. FIFA-baas Infantino is een belangrijke adviseur kwijtgeraakt vanwege zijn plannen met het WK voetbal. Infantino wil het kampioenschap onderbrengen bij een commercieel bedrijf en aandelen gaan verkopen, maar hij krijgt daarop veel kritiek. Naast de opgestapte adviseur is ook een meerderheid van de landen die zijn aangesloten bij de FIFA tegen. Het weer, zon, wat wolken en lokaal valt een bui. Het is 21 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A4 richting Rotterdam. Tussen Delft en Europoort duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Elmar.
5: Meer voor jou. De middagshow van Centraal Plus met Justin Bieber naar Raccoon. Centraal Plus. Dit is Nickel for Goodbye.

De man die bijna 2 weken geleden in de halftime show stond van het WK voetbal in Amerika. En de ene helft vond het helemaal geweldig. En de andere helft, die viel bijna een soort van in slaap. Omdat het ook wel een heel erg rustig liedje was natuurlijk. Justin Bieber en Anyone. En daarvoor Raccoon met Nickel for Goodbye. Het is de middagshow van Centraal Plus. Vandaag vrijdag 31 juli. Zo, die maand is eigenlijk snel gegaan. Maand 8 vanaf morgen, dan is het alweer augustus. Het is dan de maand onder andere van de El Cid Week. Die gaat niet komende maandag, maar de maandag daarop beginnen. En de El Cid die heeft officieel het dansje gepresenteerd voor die introductieweek. Die dus gaat starten met duizenden nieuwe studenten in Leiden. Ben je benieuwd wat het is? Check het even op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Onderweg naar het weekend met Rumors van Thomas Gray. Eerst hoor je Alex Warren. Dit is 4 voor

0: Thomas Gray, Rumors en Alex Warren en Fever Dream op de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar. Aankomende maandag dan start in Leiden Jeugddorp Leiden weer. En dat betekent dat er heel veel kinderen gaan knutselen, hutten gaan bouwen en eigenlijk gewoon een week lang allemaal leuke activiteiten gaan doen. Gaat gebeuren bij Leiden Atletiek in de Leidse Hout. En die voorbereidingen die zijn inmiddels een paar dagen geleden officieel begonnen. Wij zijn daar een kijkje gaan nemen. En de beelden die vind je terug op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. Ja, dat is echt wel heel erg leuk. Ook heel veel vrijwilligers die bemoeien zich daarmee. Die zetten zich in om die kinderen gewoon echt een hele toffe, leuke vakantieweek te gaan geven. En dat gaat dus plaatsvinden bij Leiden Atletiek in de Leidse Hout in Leiden. Meer nieuws uit de regio, onder andere ook via onze nieuwsapp. En die kan je downloaden, is gratis beschikbaar via Android en iPhone. En nu heb ik voor je de Plus Track, de belangrijkste plaat van deze week, op naam van Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies.
1: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

film Zootropolis 2, Zoo van Shakira. En de plustrack op naam van Martin Garrix en U2, Firefly, is de dikste tip voor de 30. En morgen in de 30 de bekendmaking van de nieuwe plustrack voor de aankomende week. Is

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things en Flair met Door het Oog van de Nacht. Onderweg naar het weekend, onderweg naar de vrijdagmiddagborrel. En misschien wel onderweg naar vakantie. Want vanaf vandaag begint namelijk officieel de bouwvak in onze regio. Dus bij deze alvast, geniet ervan. Ik heb de Bouwsa Magnetic voor je klaarstaan. Ook de Weekend en Sacrifice en de TV-update. Na weerverkeer en regionieuws.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
3: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het is nog onzeker of de brandweer deze zomer opnieuw een waterfestijn houdt bij de Buitenhofvijver in Leidendorp. Volgens een brandweervrijwilliger wachten de brandweer en de gemeente nog op een definitief besluit. Vorig jaar werd het evenement stopgezet na zorgen over het gebruik van water uit de vijver. Die is geen officiële zwemlocatie en de waterkwaliteit wordt er niet gecontroleerd. Inmiddels overleggen de gemeente en de brandweer opnieuw over een mogelijke terugkeer van het waterfestijn. Twee mannen van 21 en 24 jaar oud zijn gisteravond aangehouden na een achtervolging die begon in Katwijk en eindigt in Hillegom. De politie kreeg een melding dat er mogelijk een vuurwapen was gezien in een auto op een parkeerplaats in Katwijk. Toen de bestuurder een stopteken negeerde, volgde een achtervolging. De inzittenden, waaronder een Leidenaar, werden aangehouden. In de auto vond de politie een balletjespistool. Studenten hebben ook dit jaar veel spullen ingeleverd bij het inzamelpunt aan het Omega-plantsoen. Het tijdelijke inzamelpunt was op 3 donderdagen in juli geopend, aan het einde van het studiejaar. In die periode verhuizen veel studenten, waardoor eerder vaak meubels en huisraad naar het afvalcontainers worden geplaatst. Volgens de gemeente heeft de actie opnieuw gezorgd voor minder afval op straat en minder bijplaatsingen. Met het inzamelpunt wil de gemeente de overlast tijdens de jaarlijkse studentenverhuizingen beperken. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de regio is het ongeveer 23 graden.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
5: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: The Weeknd, Sacrifice. En Magnetic, dikke hit in de 30 op naam van De Bouwsa.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vandaag 31 juli, het is vrijdag. Dat betekent om 5 uur, dan beginnen wij op tv met de Vremibo. Met Arno, Tijmen en John. En ook weer de nodige leuke, gezellige gasten die dat weekend meekomen vieren hier live in de studio. En dan vanaf 7 uur tijd voor het weekoverzicht met Joyce. Met daarin het nieuws van de afgelopen 7 dagen. En ook de bekendmaking van de uitslag van de poll van deze week. Gaat over de droogte en over de warmte. En daar hoorde ik vanmorgen weer een bijzonder verhaal. Dat benzine, oftewel brandstof, mogelijk duurder gaat worden vanwege de droogte en het lage waterpeil. Ja, dan vraag je je toch eigenlijk af, waarom verzinnen ze dat nou weer? Of waar komt dat dan weer vandaan? Maar goed, vanavond dus op tv de Vremibo en ook het weekoverzicht via Ziggo kanaal 40 en 45 en bij KPN, Telfort, XS4AL en Tele2 kanaal 1412. Toto, Africa, nou S.

Misschien wel een van de beste liedjes ooit gemaakt in de jaren 80, of misschien wel gewoon aller tijden. Toto en Africa. En over de jaren 80 en 90 gesproken. Vanavond Johan op de radio tussen 7 en 9. Met alleen maar classics. Alleen maar liedjes met dat oh ja gevoel. Met eigenlijk gewoon liedjes uit die twee decennia. De 80's en de 90's. Het is Centraal Plus de middagshow met nu Tom O'Dell.

Conquera, Shaggy en Banana. Liedje was een hele grote hit in de tijd dat het corona was, 2020. In die zomer dat toen de horeca open mocht en daarna ook weer moest sluiten. Ja, was dit een soort van, ja, noem het lichtpuntje. Zo kan ik het eigenlijk best wel een beetje omschrijven, toch? Conquera en Shaggy. En die Shaggy zou je ook kunnen kennen van It Wasn't Me en Angel. Dat waren grote hits van inmiddels meer dan 25 jaar geleden. Daarvoor nog Tom O'Dell en Another Love. En op onze website centraalplus.nl, daar vind je al het nieuws uit je eigen omgeving, de regio Leiden en Wassenaar. Onder andere ook alles over de feestweek die gaat plaatsvinden van 29 augustus tot en met 2 september in Zoeterwoude. En dat heeft dan weer te maken met het 750-jarig bestaan van het dorp.

0: Jaarmarkt Leiden-Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden-Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden-Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars de schuldigen zijn achter de enorme toeloop van mensen in de Spaanse exclave Ceuta in Marokko. Tienduizenden migranten zouden de stad inmiddels hebben bereikt, vooral jongeren die de EU in willen. Ze arriveerden zwemmend, per boot of door over de hekken te klimmen. 34 van hen zijn omgekomen, de meeste door verdrinking. Een deel van de jongeren is alweer teruggekeerd naar Marokko, onder meer omdat ze geen voedsel of slaapplek konden vinden in Ceuta. Enschede en Amsterdam zijn tevreden over het fatbikeverbod dat dit jaar werd ingevoerd. Volgens Enschede zijn er in de binnenstad minder onveilige situaties. Ook Amsterdam is tevreden. Handhavers deelden in het Vondelpark tot nu toe een kleine 100 boetes uit aan fatbikers. Een Britse begrafenisondernemer moet 20 jaar de cel in omdat hij families heeft misleid. De man uit de stad Hull verwisselde de as van overledenen en begroef lichamen soms niet. Ook hield hij geld achter dat de nabestaanden namens een overledene wilden doneren, bijvoorbeeld aan goede doelen. De man is veroordeeld voor 67 misdrijven. De Britse justitie zegt dat het vertrouwen van de families op kwetsbare momenten is geschonden. De uitvaartondernemer zou diep in de schulden hebben gezeten. AI-bedrijf Suno moet auteursrechten betalen voor het gebruik van bestaande liedjes, waarmee met kunstmatige intelligentie nieuwe muziek wordt gemaakt. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Gebruikers van Suno kunnen een liedje maken door aan te geven hoe het moet klinken en waar het over moet gaan. Dat lijkt volgens de artiesten en volgens de rechter veel op muziek maken die al bestaat. De uitspraak is een overwinning voor artiesten, zegt de Duitse organisatie voor auteursrechten. Het weer, flink wat zon, wat wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 21 tot 28 graden. Ook morgen is het zonnig en droog met alleen wat stapelwolken. Het wordt dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer Centrum heb je daardoor 5 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Elmar.
5: Meer voor jou. Met zo direct de laatste tussenstand van de poll van deze week. En ook Vice komt eraan. Centraal Plus. Eerst Risk It All, Bruno Mars.

Know You Better. Vice, Know You Better en Bruno Mars. Een van de drie hits die momenteel genoteerd staan in de 30. Je hoorde Risk It All. Even na vieren, het is 31 juli. Betekent het laatste uurtje van deze werkdag is officieel ingegaan. En 4 uur betekent eigenlijk ook wel de tijd dat de meeste bouwvakkers klaar zijn. Dus ja, dan kan ik ook wel zeggen, het is gewoon bouwvak vanaf dit moment. En die bouwvak die duurt in ieder geval 21 dagen. Dus dat is wel lekker. Belooft ook een mooi weekend te gaan worden met temperaturen. Zeker komende zondag die op gaan lopen tot zo'n 28 graden. Atlas komt eraan, Pommelien Thijs. En ook heb ik een update van de poll. De laatste voor deze week. Eerst Keigo. Save My Love.

0: Tom.
1: Centraal Plus, Pommelien Thijs, Atlas en Save My Love van Keigo, Khalid en Griffin.
2: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
1: En dan tijd voor de laatste update van deze week. Het is de poll die je kan vinden via onze gratis app en de website centraalplus.nl. Inwoners in Zuid-Holland worden opgeroepen om vanwege de warmte zuiniger met water te doen. Doe jij dat? 62% zegt ja, nee 21% en soms dat zegt 18%. Vanavond om 7 uur mag Joyce in het weekoverzicht de uitslag bekend gaan maken. En jouw stem, ja, die kan je nog even achterlaten. Een kleine drie kwartier staat hij nog online. En dan vanaf 7 uur vanavond een nieuwe poll met een nieuwe stelling. En dan zijn we benieuwd naar jouw mening.
2: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.
1: Ja, buiten een beetje bewolkt. Toch het zonnetje gaat denk ik wel schijnen met Enrique Iglesias en Farruko. Mi Passé komt eraan. Eerst Great Expectation. Dit is de nieuwste van Sienna Spyro tijdens de middagshow.

0: Uit Italië, Tiziano Ferro en Perdono en If Not Now Then When van Chef Special. Vanmorgen heb ik gebeld met Robert van Hemert. Het heeft alles te maken met de nieuwe single die vandaag is uitgekomen op deze 31 juli. Een liedje samen met wederom Donnie, Vissa Man's Friend. Ook heb ik hem even gevraagd naar de verhuisplannen en wat hij daarop heeft geantwoord. Blijf luisteren voor het antwoord. Ook Happy van Pharrell komt eraan. En topic met Becky G, Sorry Papi, na weerverkeer en regio nieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Mark Wonink. Het is nog onzeker of de brandweer deze zomer opnieuw een waterfestijn houdt bij de Buitenhofvijver in Leiderdorp. Volgens een brandweervrijwilliger wachten de brandweer en de gemeente nog op een definitief besluit. Vorig jaar werd het evenement stopgezet na zorgen over het gebruik van water uit de vijver. Die is geen officiële zwemlocatie en de waterkwaliteit wordt er niet gecontroleerd. Inmiddels overleggen de gemeente en de brandweer opnieuw over een mogelijke terugkeer van het waterfestijn. Twee mannen van 21 en 24 jaar oud zijn gisteravond aangehouden na een achtervolging die begon in Katwijk en eindigde in Hillegom. De politie kreeg een melding dat er mogelijk een vuurwapen was gezien in een auto op een parkeerplaats in Katwijk. Toen de bestuurder een stopteken negeerde, volgde een achtervolging. De inzittenden, waaronder een Leidenaar, werden aangehouden. In de auto vond de politie een balletjespistool. Studenten hebben ook dit jaar veel spullen ingeleverd bij het inzamelpunt aan het Omega-plantsoen. Het tijdelijke inzamelpunt was op 3 donderdagen in juli geopend, aan het einde van het studiejaar. In die periode verhuizen veel studenten, waardoor eerder vaak meubels en huisraad naar het afvalcontainers worden geplaatst. Volgens de gemeente heeft de actie opnieuw gezorgd voor minder afval op straat en minder bijplaatsingen. Met het inzamelpunt wil de gemeente de overlast tijdens de jaarlijkse studentenverhuizingen beperken. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de regio is het ongeveer 23 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Voor Europoort doe je er 10 minuten langer over. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Topic, Becky G en Sorry Papi. De man die momenteel waanzinnig lekker gaat met heel veel optredens, scoort hit na hit. En vandaag op deze vrijdag 31 juli, ja, gewoon weer tijd voor een nieuwe plaat. Een samenwerking met Donnie. Nou, daar is hij inmiddels bekend mee. Ik heb het over Robert van Hemert. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, vriend. Hoe is het?
0: Ja, lekker. Met jou?
1: Ja, dat gaat goed. Gaat goed. We zitten er lekker in.
0: Ja, het gaat echt waanzinnig. Vandaag vrijdag betekent dat weer de start van een heel druk weekend.
1: Ja, we zijn wel een klein beetje aan het afbouwen hoor. Maar we hebben het nog wel even nog eventjes druk en dan is het, heb ik ook vakantie gelukkig.
0: Ja, want vertel, hoe gaat jouw zomer er verder uitzien?
1: Deze zomer was of is vol met shows. Maar aankomende 3,5 weken, 4 weken denk ik dat ik vakantie heb. En dan, ja, we zijn druk met de verbouwing bezig van ons nieuwe huis. Dat is wel een beetje op zijn einde. Dus we gaan ook bijna verhuizen. Verder ben ik met mijn kinderen lekker bezig met de ijshockey in de vakantie. Dus papa die gaat overal mee naartoe. Ijshockeykampjes. En dan gaan we de laatste 2 weken van augustus gaan we nog 12 dagen toch ergens de zon opzoeken. Alleen dat moet wel een last minute zijn, omdat er speelt gewoon een beetje veel.
0: Ja, maar goed, wel allemaal leuk. Volgens mij geeft het je ook echt een hele berg energie.
1: Dat kun je best zeggen.
0: Hey, en nog even over die woning. Wanneer moet dat helemaal klaar zijn? Is het streven voor de kerstdagen om erin te zitten bijvoorbeeld?
1: Nee. We gaan er even kijken. Over een week of twee zitten we erin.
0: Dat meen je niet?
1: Ja, dat meen ik wel.
0: Dus dat gaat ook gewoon nog deze zomer gebeuren?
1: Ja, daarom. Het is best wel druk daarmee. Dus we moeten ook verhuizen en zo. Maar we gaan wel over 2 weken verhuizen. Dus ja, we kijken er heel erg naar uit, man. Het is echt prachtig geworden.
0: Ja, echt super gaaf. Hard voor gewerkt. Veel optredens voor gedaan. Veel de studio voor ingedoken. En over liedjes gesproken. Ja, dit jaar. Het lijkt wel weer gekker dan alle andere jaren.
1: Ja, inderdaad. Ja, weet je. Ik release heel veel. Dus ik release heel veel. We zitten niet stil. En dat mensen ook gewoon tegen me zeggen van, wow, je hebt de een nog niet uit of je geeft, je doet een ander.
0: Ja, je zou het bijna wel zeggen, want Zandloopster is nog een waanzinnig grote hit. Sterker nog, Mouet dat nou, dat is ook gewoon nog steeds een grote hit in heel veel hitlijsten. Maar ook in het land zijn het liedjes, iedereen kent het en zingt het mee.
1: Ja, het is bizar man, het is bizar. Die liedjes die gaan zo goed, wat je zegt. Mouet die staat gewoon nog in de top 10, in de top 50 van Spotify. En Zandloopster ook gewoon op 12 nog. Dus die draaien gewoon zoveel streams. Ik ben ook eigenlijk niet echt verplicht zeg maar, om nieuwe muziek te brengen. Alleen ik vind het gewoon wel belangrijk om veel te releasen. Ook met het zicht natuurlijk volgend jaar dat ik de avonds ga doen.
0: Ja.
1: Wil ik gewoon wel veel goede eigen repertoire brengen ook die avond.
0: Want hoe werkt dat dan? Heb je dan zoiets van, er is een liedje klaar, weet je wat, we slingeren hem gewoon de wijde wereld in?
1: Nou, ik slinger niet zomaar natuurlijk wat online. Als ik het gevoel heb van ja, dit vind ik heel goed. Dan moet het natuurlijk wel online. Dus, en dat is ook een klein beetje, hoe noem je dat? Plannen zeg maar wanneer je dat gaat doen. Want ik heb nog meer liedjes en ook nog een bijzondere samenwerking op de plank liggen. Wat ook nog eraan moet komen. Dus ja, weet je, je moet een beetje op het juiste moment proberen te schieten. En dan hopen dat de mensen het leuk vinden.
0: Ja, gewoon goed timen en goed plannen. Ja, vandaag de nieuwe single met Donnie. Nou, met Donnie heb je ook dat succesliedje Mouet dat nou. Nu Visserman's Friend. Eigenlijk een plaat met een soort knipoog, hè, dit?
1: Dit is wel een plaatje met een knipoog, ja. Ja, je hebt natuurlijk die Visserman's Friend snoepjes, toch?
0: Ja.
1: Die kill snoepjes, die dingetjes. En ja, toen zaten we in de studio en iemand trok dat zakje uit zijn zak. Ik weet niet precies hoe dat kwam, maar toen zei Don van, waar zijn die Visserman's Friends? En toen dachten we van, hey, dat is wel geinig verzonnen. En toen zijn we gaan schrijven.
0: Is toch eigenlijk ook geniaal? Dus er gebeurt wat en door middel van wat er gebeurt op dat moment wordt er iets onthouden. Ja. En dat resulteert dus in de nieuwe plaat van vandaag die uitgekomen is.
1: Dat is echt zo bijzonder elke keer. En dat was ook met Mouet dat nou. Was dat ook zo met die fles Mouet in de studio die bij een koffiezetapparaat stond. Ja, dat zijn gewoon van die kleine dingen wat uiteindelijk gewoon zorgt voor een heel liedje wat je dan gaat maken. Dat is wel het bijzondere en vooral ook het leuke en creatieve zeg maar van de muziek.
0: Dus eigenlijk in alles wat er gebeurt altijd oren en ogen goed open houden.
1: Ja. En bij Donnie gaat het af en toe heel erg snel in de studio. met zijn geintjes. Die is de hele dag is die aan, die gek.
0: Ja, heerlijk.
1: Dus je moet wel scherp zijn.
0: Nou, met andere woorden, gaat allemaal gewoon top. Jij noemde net al eventjes AFAS, dat gaat er aankomen. Ben je daar al een beetje ver mee qua voorbereidingen?
1: Ik heb van de week hebben we met de bandleider hebben gezeten. Hebben we gepraat over de show. Wat ik allemaal wil. Maar weet je, we zijn echt op tijd. Hè? Dus die voorbereiding, daar heb ik gewoon ook lekker al mijn tijd voor. En dat ga ik ook zeker nemen. Maar ja, weet je, wat ik wel kan zeggen is dat er nog maar, ik denk een kaart of ik denk 300 kaartjes en dan zijn we uitverkocht. Dus, en dat geeft wel echt, een boost. Ook voor volgend jaar alweer om te kijken wat we dan gaan doen. Zeg maar na de show, na de AFAS, wat je daarna dus, zeg maar, weer gaat doen.
0: Ja, ik moet zeggen, de lat die komt natuurlijk ook steeds hoger te liggen. Voel je dat zelf ook? Of zeg je ook, dit geeft me weer heel veel positieve energie?
1: Dit geeft alleen maar positieve energie. Want dit is uiteindelijk een soort van waardering van wat je aan het doen bent. Hè? Dat de mensen ook echt... Kijk, Elmar, je kent natuurlijk heel veel hitscoren. En dat gaat de laatste tijd heel erg goed. Daar ben ik me heel erg bewust van. Maar je moet ook maar kijken van... Ja, vinden mensen het ook wel echt leuk om, zeg maar, naar een show te gaan? 2 uur Robert van Hemert. Dat is natuurlijk wel een ander level. Maar heel eerlijk, we zijn lekker op weg.
0: Nou ja, ik kan alleen maar zeggen, ga zo door. Blijf die liedjes maken. Blijf lekker optreden, knallen en onderweg naar de AFAS. En wat er daarna nog meer aan gaat komen.
1: Ja, nou dankjewel. Dat gaan we zeker doen. En ik hoop dat je erbij bent volgend jaar.
0: Ik ga mijn uiterste best doen.
1: Nou ja, natuurlijk. Als je je best gaat doen, ben je er gewoon bij.
0: Nee, moeten we
1: wel voor zorgen. Natuurlijk.
0: Gaat goed komen. Gaan we helemaal regelen. Zullen wij de nieuwe single even gaan draaien?
1: Ik zou het leuk vinden.
0: Nou, dan wens ik jou een heel mooi weekend, mooie vakantie en heel veel succes met verhuizen.
1: Dankjewel, vriend.
0: Super en dan bedankt. Is dit Donnie met Robert van Hemert en Vissa Man's Friend.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De EU heeft contact gezocht met Marokko over de situatie in Ceuta. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gezegd dat de EU niet kan toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. Ceuta is een Spaanse stad, maar grenst aan Marokko en de Middellandse Zee. De afgelopen dagen zouden zo'n 60.000 mensen de stad zijn binnengetrokken, vooral jongeren die via Ceuta de EU in zouden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken spreekt over zorgelijke ontwikkelingen. Hij rekent erop dat Spanje doet wat nodig is om de buitengrenzen van de EU te beschermen. De drie verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19. Ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. Opnieuw is er een ongeluk gebeurd op de A12 vlakbij Duitsland. Mogelijk heeft dat te maken met de files door grenscontroles. Vier voertuigen botsten op elkaar, waaronder twee vrachtwagens. Er raakten meerdere mensen gewond. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eerder dit jaar waren er ook al twee kettingbotsingen. Bij een busongeluk in de buurt van de Algerijnse hoofdstad Algiers zijn minstens 25 mensen omgekomen. De bus die op weg was van de stad Sétif naar Algiers raakte onderweg in een slip en stortte in een diep ravijn. Ook raakten tientallen mensen gewond. Zij konden worden gered door hulpverleners. Vanwege het ongeluk heeft de president van Algerije 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. In Cyprus is een Brit opgepakt die zou spioneren voor Iran. En zou hebben rondgekeken bij een Britse militaire basis op het eiland. De informatie zou hij hebben doorgespeeld aan de Iraanse revolutionaire garde. En het weer, flink wat zon. En ook morgen zonnig en droog, alleen wat stapelwolken. Het wordt morgen 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A4 richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux naar de A15 heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A15. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: ja. We proberen je een klein beetje gelukkiger te maken tot 7 uur. Happier van Marshmallow met Bastille bij Centra Plus. Goedemiddag, het is even na 5 uur. Van harte welkom, de Vreemde Boy is er weer tot 7 uur. Met de vers gekapte Tijmen van Duin.
1: Nou, ik zou je wat zeggen. De kapper was vanmorgen. Morgenochtend.
0: Serieus, je moet nog naar de kapper.
1: Ja, je moet naar de kapper.
2: Ja. Je moet naar de kapper.
0: Ja, wacht even, je vertelde net, want ik zei iets over je kapsel. Hé, nieuw kapsel, mooi ja, kop. Het is even, ja, allemaal puur natuur dit.
1: Puur natuur.
0: Dus jouw haar zit in de krul, kunnen we zeggen.
1: Ja, klopt.
0: En dat heb je gewoon van nature dit.
1: Jazeker.
0: Mensen, zet even de televisie aan, want dan kun je het allemaal bekijken. Want je wil natuurlijk onze Tijmen van Duin.
1: Ja, ik hoop dat de koptelefoon niet verpest, moet ik zeggen.
0: Ja, dan komt er een mooie gul in, hè.
1: Ja,
0: ja. Ik moet er doorheen laten lopen. Ja,
1: dat is mooi. Weet je ook een mooi kapsel heeft?
0: Nou?
1: Onze John hier.
0: Onze John, onder zijn petje.
2: Ja, onder mijn petje, ja. Mijn kapsel moet een beetje bijgewerkt worden.
0: Ja, John Develee, een beetje verkouden vandaag.
2: Ja, kan je wel zeggen, ja. Ja. Sorry voor de luisteraar als je er last van hebt, maar ik ben inderdaad een beetje verkouden.
1: Dat met 25 graden, hè?
0: Ik heb het ook de hele week zit ik zo af en toe een paar dagen of een paar uurtjes te niezen. Dat heeft te maken met de airco's die in en uit loopt, hè?
2: Oh, zou dat zijn?
0: Dat is het, denk ik.
1: Ja, ik ben heel erg in het bloed zitten geweest, dus voor mij valt het mee, moet ik zeggen.
2: Ja, en wat dacht je van als je jonge kinderen hebt? Want mijn jongste zoon was dus ziek en daar ben ik denk ik door aangestoken.
0: Ja, als je jonge kinderen hebt, dan ben je de eerste jaren weer gewoon...
2: Dat is echt waar.
1: En dan heb
2: je
1: ook niet waar.
0: Ben je onder de pannen qua allerlei ziektes.
1: Dat heb je ook niet. Hartstikke lekker.
0: Heb je ook niet. Nee,
1: maar jongens, wat een leventje.
0: Wel leuke gasten natuurlijk. Coole gasten vandaag.
2: Dat kan je wel zeggen, ja.
0: Die komen er eerst.
2: Nou, we gaan zo meteen praten met Roan en Hilde. Wat begon als een hobby vanuit hun eigen keuken in Leiden is uitgegroeid tot een enorm online succes. Met hun account @versechaps maken ze gerechten na uit bekende films en series. En in de afgelopen periode zijn de video's al ruim 40 miljoen keer bekeken. Hebben ze inmiddels al ruim 20.000 volgers.
0: Ongelooflijk, hè?
2: En ze worden zelfs in Leiden ook herkend.
0: Ja, dat snap ik wel. Want er zijn natuurlijk heel veel bekijkers vanuit Leiden. Dat kan echt niet anders.
2: Precies. Ja. Dus daar gaan we alles over horen.
0: Ja, leuk.
2: Dus
0: ze hebben eigenlijk filmfragmenten of seriefragmenten.
2: Ja.
0: Waarin iets van een recept voorkomt. Dat hebben ze gewoon even nagemaakt.
2: Volgens mij wordt de serie Breaking Bad. En dan hebben ze bijvoorbeeld van de scène uit Breaking Bad.
0: Drugs hebben ze gemaakt.
1: Heb je gezien, Arne?
0: Nee, ik heb die serie was een afleveringetje gezien, maar het is niet om mij te bezeten.
2: Nee, echt niet? Nee. Serie hoor, maar goed.
0: Nee, ik vond het te lang duren. Maar goed, vertel.
2: Na zessen gaan we nog praten met Tom Leidelmeijer. Hij schreef een roman waarin synchroniciteit centraal staat. Dan zie je, zou je misschien denken, wat is dat? Nou, dat is bijzondere toevalligheden.
0: Ja. Oh.
2: Die dan heel toevallig, zeg maar, eigenlijk een beetje kloppen met elkaar, zeg maar. En dat het heel raar eigenlijk is.
0: Oh.
2: Ja. Dus bijvoorbeeld, je denkt aan iemand die je al lang niet gesproken hebt.
1: En die kom je dan tegen.
0: En die belt dan.
2: En 5 minuten later belt diegene.
0: Ah. Dat is
2: dus wel... heel toevallig, maar ja.
0: Is dat, die heb ik een film, Serendipity. Is dat datzelfde idee?
2: Dat denk ik. Dat is de film niet, maar...
1: Die ken ik.
0: Synchroniciteit is dat dus blijkbaar.
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja, en Tom die studeerde dus fysiotherapie aan de Hogeschool in Leiden. En hij werkt tegenwoordig als sportinstructeur. En hij kon dus vertellen over het boek wat hij geschreven heeft. Een roman.
0: Nou, mooi.
2: Ja. En dan hebben wij, na 6:30, hebben wij nog Marianne Matthijssen. En zij komt vertellen over het wijkfeest Stevenshof. Dat op zaterdag 29 augustus plaatsvindt in het Stevenspark in Leiden. En dat is een gratis evenement met sport, muziek, een braderie en allerlei activiteiten.
0: Mooi.
2: En Marianne gaat ons alles vertellen hierover.
0: Hartstikke goed. Nou, dan tussendoor ook nog wat leuke tips voor het weekend. En ik heb een straatplaat natuurlijk. Ik ben vandaag de uitverkorene.
1: Dat klopt zo.
0: Ik heb hem uitgekozen.
2: Ja.
0: Het concept. We gaan dus aan het eind van de show rond 6:55 een plaat koppelen aan een leuke straatnaam in onze regio. Eigenlijk is dat heel moeilijk, want we hebben alleen maar leuke straten. Maar goed, we kiezen er eentje uit. En de regio, John.
2: Ah, ik dacht dat ik aan de beurt was.
0: Hoe zit de regio ook precies in elkaar? Ja,
2: dat is niet heel moeilijk. Dat is Leiden, Leidendorp, Oesgeest, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar.
1: Ja, dat is die man snel, hè?
0: Dat zijn ze inderdaad.
1: Ongelooflijk.
0: En dan gaan we dus een plaat koppelen aan een straatnaam in een van deze plaatsen. Maar ik ga het al een beetje afbakenen.
2: Ja?
0: De plaats vandaag is Voorschoten.
2: Voorschoten? Ja, okay. Dan vallen er al heel wat straten af.
0: Ja, er vallen heel veel af, inderdaad. Ja. En we zoeken een straatnaambordje waarop eigenlijk een bijnaam prijkt.
1: Een bijnaam?
0: Ja.
2: Bijnaam?
0: Er staat eigenlijk een bijnaam op.
1: Voor een persoon, een dier? Kijken we naar?
0: Voor een persoon.
1: Een persoon.
0: Dan geef ik al meer weg dan ik eigenlijk van plan was.
1: Hartstikke mooi. Daar gaan we voor, jongens.
0: Goed, mocht je thuis al nu denken van, nou, maar dan weet ik het gelijk. Dan kun je je oplossing inzenden via de e-mail vrijmibo@centraalplus.nl. Dus vrijmibo@centraalplus.nl. Ben je de eerste die of de straatnaam weet te raden, of de titel of de artiest van de plaat dus. Dan, ja. dan heb je prijs. Want dan krijg je van ons een goodiebag.
2: Ja, niet alleen dat, toch?
0: Met gadgets. En natuurlijk de welbekende, vers gebakken, Vrijmie boterkoek.
1: Ja. Klopt zo.
0: Ja, ja. Dus stuur je oplossing naar vrijmibo@centraalplus.nl. Dus vrijmibo@centraalplus.nl. Zo makkelijk is het, hè? Vrijmie boterkoek, hè? Die wil je wel eten, hè?
2: Die wil je zeker eten. Die is heel lekker.
0: Lekker in het zonnetje, hoor.

0: Ja, heerlijke. Arielle Krande ook met Good As Hell, de remix bij Centraal Plus. Ja. Vrij nieuw, tot 7 uur zijn we er. Met leuke gasten, coole gasten ook, hè?
1: Best wel goede gasten, ja.
0: Ja, coole gasten, want het is warm, hè. Dat hebben we nodig. Ja,
1: populaire gasten.
0: Zeker, ja, nou. Want bij ons zitten Rowan en Hilde uit Leiden, ja. Komen ze. Samen runnen ze uit foodaccount @versechaps.
1: Verse chaps, ja. Ja, dat klinkt lekker.
0: Dat klinkt alsof je niest ook. Ik hoorde jou net een beetje wat verkouden vertellen ook. Verse chaps. Ja. Ja, en daarop, ja, daar maken ze eigenlijk gerechten op na uit bekende films en series. Hun filmpjes gaan inmiddels internationaal viraal met miljoenen views en een groeiend publiek in binnen- en buitenland. En we gaan met ze praten over hoe het allemaal begon en hoe je zo'n video maakt en hoe het is om een hobby uiteindelijk te zien uitgroeien tot werk eigenlijk. Dus is het een beetje werk ook voor jullie inmiddels al?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, het filmpjes maken is wel werk.
0: Het is, ja, het is sowieso veel werk. Maar is het ook dat je zegt van ik hoef er ook geen baan meer naast, dit is mijn werk?
2: Dat nog niet.
0: Oh, oké.
1: Okay. Maar hoeveel werk gaat er in zo'n video zitten dan?
2: Het koken duurt gemiddeld. We hebben daar een half uurtje mee bezig. En dan editen ook zoiets. Dus een paar uurtjes per video.
0: Ja. Maar dan moet je eerst wel een beetje de fragmentjes opzoeken natuurlijk. Van waar je eigenlijk iets van na wil maken.
2: Dat ook, dat hoort er ook nog bij inderdaad. Een beetje onderzoek doen.
0: Ja.
2: Vaak is het ook dat we iets toevallig tegenkomen wat we iets aan het kijken zijn. En dan is het, oh, dat kunnen we ook wel maken.
0: Ja. Hilde, leg nog eventjes heel kort het concept uit. Wat doen jullie precies op de Instagram-account?
3: Nou, we volgen gewoon recepten uit films en series.
0: Ja.
3: Die dan voorbij komen. Dus ja, het kan een heel simpel broodje zijn. Maar het kan ook wat uitgebreider gerecht zijn. En dat maken we dan na. Dat is eigenlijk wat we doen.
0: Ja, dat is wel een unieke invalshoek.
1: Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit te gaan doen?
3: Ja, dat kan jij beter vertellen, denk ik.
2: Ja, het komt eigenlijk door mijn broer. Want we houden altijd heel erg van koken. En ik vind het altijd leuk om dingen te proberen. Mensen uit te nodigen om dingen te koken voor mensen. En toen zei hij van, waarom doe je er niet iets mee? Iets van social media of iets. Film het gewoon, het proces. En toen zijn we dat gaan doen. Dus de eerste filmpjes waren ook gewoon normale recepten die we gingen maken. En op een gegeven moment waren we de Soprano's aan het kijken. Toen had Tony Soprano een broodje besteld. Dachten we, dat willen we ook wel maken. En toen gingen we dat ook filmen.
0: Ja.
2: Met dan het fragment erboven. En dat
1: explodeerde eigenlijk.
0: Goed zo, plan.
1: Ja, echt onderscheidend ook.
0: Heeft nog iemand dat anders al gedaan inmiddels?
2: Geen idee.
3: Nee,
2: mensen hebben wel na ons dat gedaan. Dat hebben we wel heel veel gezien.
0: Ja, er zijn heel veel copycats natuurlijk. Ja.
2: Ja. En terecht.
0: Ja.
2: Maar of het daarvoor al is gebeurd, geen idee eigenlijk.
0: Ja, maar het is begonnen met een paar volgers waarschijnlijk. Op een gegeven moment dan wordt het ineens veel groter. Wanneer is dat punt gekomen?
3: Door dat filmpje eigenlijk.
0: Door het ene filmpje?
3: Ja, want toen kreeg ik, want daarvoor hadden we, wat was het, 300 volgers. En door dat filmpje zitten we nu, niet alleen daardoor, maar nu zitten we op meer dan 30.000. Ja.
1: Zo.
0: Ongelooflijk. Zo.
1: En waarom denken jullie dat mensen dit zo aanspreekt?
3: Ja, omdat mensen het ook wel herkennen natuurlijk. Je ziet je bent aan het scrollen ergens op en je ziet een filmpje van een serie of film. Dan denk je, oh. En dan daaronder het recept. En dan denk je, dat is ook wel leuk om te weten. Ik denk dat
1: het herkenbare ook.
3: Ja.
0: Wat was het lastigste recept tot nu toe wat je hebt moeten maken?
2: We hebben één keer aan de volgers gevraagd wat we moesten maken. Van welk continent van de wereld. Dat was toen Afrika. Mm-hmm. Toen specifiek Oost-Afrika. Toen hebben we chicken pilau gemaakt. Dat is de eerste twee keer wel mislukt.
0: Uit welke film of serie kwam dat?
2: Dat was niet uit de film of serie.
0: Dat is gewoon een gerecht.
2: Recept,
0: Oh, oké. Dat was toen nog was niet het thema films of series.
2: Nee, nog niet. Dat was nog daarvoor.
0: Dat is daarna pas gekomen.
2: Ja.
0: En nu uit een film of serie? Weet je daar nog iets van? Wat je ingewikkeld vond misschien ook?
3: Ja, goeie.
2: We hebben laatst iets gemaakt. Dat moeten we nog posten. Dat is ook een broodje uit Soprano's.
0: Mm-hmm.
2: Een Veal Parm Hero heet dat. Dat is een broodje met kalfsvlees. En dat is... was toch wat lastiger dan we dachten.
3: Ja,
0: okay.
3: Daar zat ik ook over na te denken.
2: De eerste keer heel taai geworden.
0: Wat kan je alle ingrediënten überhaupt hier kopen? Want zeker als het over de hele wereld gemaakt wordt, dan is het niet per se hier verkrijgbaar allemaal, toch?
2: Ja, het meeste wel.
0: Meestal wel.
2: Ja?
0: Het lukt wel.
2: Ja.
0: En heb je ook al eens gedacht van, nou, dat hebben ze in de film leuk erin gezet, maar het smaakt voor gemeten?
3: Eigenlijk niet.
2: Nee, nog niet.
3: Dat hebben we eigenlijk,
2: We hebben wel eens dingen van South Park gemaakt. En dan dacht ik van, dit gaat sowieso niet lekker zijn. En dan was het heel lekker.
0: Ja. Maar wat was dat?
2: Dat is van een aflevering dat Randy Marsh ineens heel erg van koken houdt. En dan gaat hij aan de telefoon met iemand die kip aan het maken is.
0: Ja.
2: En dan noemen ze dat hele recept op. En dacht van, dit zou waarschijnlijk gewoon een standaard stukje kip zijn. Maar het was echt heel lekker.
0: Ja, dus je hebt er wel een beetje inspiratie vandaan kunnen halen.
1: Maar voel je dan ook bepaalde druk nu om ook weer viraal te gaan als je iets nieuws gaat posten.
3: Ja,
1: ja, voel je dat? Ja.
2: Weet je wel.
1: Ja?
0: Ja. Ja, ga je nu juist op zoek naar gerechten die waarschijnlijk heel veel mensen gaan aanspreken? Ook omdat de film bijvoorbeeld heel beroemd is, ja, of de serie heel bekend is.
3: Ja, je wilt wel dat een filmpje goed loopt en of goed gaat, zeg maar. En
0: ja.
3: Dat gaat niet elk filmpje gaat even goed als het andere filmpje. Maar ja, en dan baal je dan als je dan minder views hebt of zo. Ik kan niet uitleggen. Ja.
0: Heb je al een beetje een idee wanneer het een succes wordt? Wat is heel succesvol en wat is bijvoorbeeld helemaal niet succesvol?
3: Ja, toch wel misschien fragmenten die wat minder bekend zijn. Van films of series.
2: Nu als iets onder de 100.000 scoort, dan denk ik van kan beter.
3: Views, ja.
0: Ja. Onder de 100.000 kan beter.
2: Ja.
3: Ja.
0: Nou,
2: dat het eigenlijk wel heel veel is.
0: Kijk even naar onze eigen kant.
1: Daar komen we niet aan.
0: Kan beter.
2: Ja, we hebben niks te klagen.
0: Nee, onder de 100.000. Heb je gekeken naar de serie Friends?
3: Ja.
2: Ja, ik wat minder. Ik ben er niet zo van.
0: Ja, nee, het is een beetje van mijn tijd natuurlijk. Heb jij Friends gekeken?
1: Ja, ja, ja.
0: Oh, ja, ja, ja, ja.
1: Ik ken Friends.
0: Ja, ja, ja.
1: Hoezo dan?
0: Nou, ik heb iets opgezocht. Ik denk misschien leuk als opdracht.
1: Oké. Okay.
0: Ik weet niet of het lekker is.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Er is een aflevering. Daar is Rachel. Ja. Jennifer Aniston, weet je wel. Die speelt Rachel. Die gaat even koken, maar die kan eigenlijk helemaal niet koken. Dus dat geeft wel iets prijs over hoe lekker het wel of niet zal zijn waarschijnlijk. Maar goed. Zij gaat iets koken. En dan zijn Joey en Ross zijn erbij om te vertellen van te vragen van joh, wat heb je allemaal in die. Het is een trifle taart is het. Wat heb je allemaal in die trifle taart gestopt? En dat gaat ze dan vertellen. En dan zegt ze dit.
4: It's a trifle. It's got all of these layers. First there's a layer of ladyfingers, then a layer of jam, then custard. Which I made from scratch. Then raspberries, more ladyfingers, then beef sauteed with peas and onions. More custard. Bananas, en
0: dan
4: I just put some
0: whipped
4: cream on top.
0: Ja, nou, dus dat is een beetje. Nou, ik zal het even vertalen nog. Het is dus een trifle. Bestaat het allemaal laagjes. Eerst een laagje lange vingers, dan een laagje jam. Daarna banketbakkersroom. Tot zover kan het wel, denk ik. Hè? Kunnen we namaken. En vervolgens frambozen. Nog een laagje lange vingers. Daarna rundig gehakt, gebakken met doperwten en ui.
1: Ja,
0: vervolgens nog wat banketbakkersroom en dan bananen. En als laatste een flinke toeslagroom. Dus nou ja, het is misschien te proberen waar. Het is een hele beroemde aflevering dit, waarin zij dit maakt.
3: Ja, ik ken het ook, die aflevering. Ja. Ik wist al dat je het ging zeggen ook, inderdaad.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Friends. En zich wel een leuke uitdaging.
0: Je moest de trifle even.
1: Je wist ook meteen dat hij dit fragment
3: bedoelde. Ja, ik heb Friends heel vaak gezien.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: En dit is echt zo'n bekend fragment.
0: Ik heb de serie ook weer gekocht. Ik wil gewoon af en toe nog even kijken. En dit is echt een hele beroemde aflevering. Dus dan kan je ook een videootje van vinden wel heel makkelijk. Ja. Als je Trifle Friends doet, dan krijg je hem gelijk.
1: Maar dat zou wel kunnen.
0: Het is wel leuk als je deze even na kan maken. Ja, en dan kijken of die nog iets van te eten zou zijn. Want het is een bijzondere combinatie. Zoals
3: ik ben wel benieuwd.
2: Heel bijzonder.
0: Ja. Wat gaan jullie nog? Wat is je toekomstplan met dit account nu? Groter en groter?
2: Gewoon, ja, het liefst wel. Voor nu gewoon doorgaan met wat we doen. We willen ook langere video's posten op YouTube. Dus om echt goed te laten zien hoe we dingen maken. Wat dieper op ingaan en het echt goed laten zien. Dus dat voor nu.
0: Ja, gaan ook je laat echt op het account zien van hoe het precies gemaakt wordt.
2: Ja.
0: Hè? Dat is ook te zien. Dus je kunt er echt wat van opsteken ook nog.
3: Ja, sowieso.
0: Als je zou willen, ja.
1: Maar jullie worden ook herkend in Leiden inmiddels al begrepen.
0: Ja.
3: Ja, een paar keer.
1: Ja. En wat krijg je dan zo te horen?
3: Ja, gewoon mensen die zeggen, hey, first jobs. Dat ze dat zo zeggen. Ja. Ja, dus dat is wel grappig, inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. Kan je het nog op een andere manier uitbreiden? Nou, ja, met films en series kan je toch de hele wereld erover trouwens. Je kunt nog heel veel maken.
3: Ja.
1: Zeker.
0: Want ik denk dat het wel aardig bedacht is dat je een bepaald thema hebt gekozen om daar op basis daarvan recepten te maken.
3: Ja, nu wel, ja. We zaten denken aan een kookboek dat misschien wel leuk zou zijn op een gegeven moment.
0: Ja.
3: Maar ja, dat is nog in de toekomst.
0: En dat je allemaal. Ja, dat is een leuk idee. Inderdaad. Zeker, je kan er nog zoveel mee, inderdaad. En we kunnen allemaal kijken op Verse Chaps. Dus @versechaps. Misschien even spellen. V-E-R-S-E. En dan Chaps is T-J-A-P-S.
1: Helemaal correct.
0: Instagram account. Ja. En dan kun je. Nou, hoeveel recepten staan er inmiddels op?
2: Bijna 100 volgens mij.
0: Oh.
1: Oh, zo.
0: Nou, gaat hard, hè? Dus. Daar kun je je hart ophalen. Dankjewel dat je hier was. En veel succes met het account. En,
2: dankjewel.
0: En wie weet dat het nog ver gaat stijgen. Ik denk het wel eigenlijk. Want ik denk dat het een mooie invalshoek is. Dankjewel. Goed weekend.
5: Meer voor jou.
0: We gaan dan zo meteen naar het nieuws van 17:30. Het regionieuws. Maar eerst. Daddy Shrimps. Mr. Know-it-all. Zendrappers. Zendrappers.

0: Showtech met Kate Ryan. Ella.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: En over 6:30 het regionieuws. Goedemiddag. Het is nog onzeker of de brandweer deze zomer opnieuw een waterfestijn houdt bij de Buitenhofvijver in Leiderdorp. Volgens een brandweervrijwilliger wachten de brandweer en de gemeente nog op een definitief besluit. Vorig jaar werd het evenement stopgezet na zorgen over het gebruik van water uit de vijver. Die is geen officiële zwemlocatie en de waterkwaliteit wordt er niet gecontroleerd. Inmiddels overleggen de gemeente en de brandweer opnieuw over een mogelijke terugkeer van het waterfestijn.
2: Ja, het zou toch wat zijn als je opeens onzieke mensen daarvan krijgt.
0: Die allemaal ondergespoten wordt en zo.
2: Juist.
0: Met allemaal verontreinigd water. Ja. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Ja. En twee mannen van 21 en 24 jaar zijn gisteravond aangehouden na een achtervolging. Die begon in Katwijk en eindigde in Hillegom. De politie kreeg een melding dat mogelijk een vuurwapen was gezien in een auto op een parkeerplaats aan de Noordduinen. Toen de bestuurder een stopteken negeerde, volgde een achtervolging. En de inzittenden, waaronder een Leidenaar, werden aangehouden. In de auto vond de politie een balletjespistool.
2: Wat triest.
0: Wat een balletjespistool.
2: Nee, dat meen je niet.
0: Wat is een balletjespistool?
2: Wat het is?
0: Ja, gewoon dat je balletjes schiet.
2: Ja? Ik ken dat niet.
0: Nee, maar het is gewoon schuim of zo.
2: Nee. Ja, plastic is het
0: vaak. Zit niet zo in die pistolen, moet ik zeggen.
2: Nee, het is een plastic wapen dat heel erg echt kan lijken.
0: Oh.
2: En dan schiet je gele, harde, plastic kleine balletjes.
3: Dat is het natuurlijk. Het lijkt heel echt. En dat is een beetje het probleem.
2: Ja, dat kan best wel echt lijken hoor. Ik heb er ook een paar gehad. Maar
0: je hebt ook balletjespistool gehad?
2: Ja, genoeg. Nee, genoeg. Maar die lijken echt wel echt af en toe hoor.
0: Avonturieren ook, hè? Ongelooflijk. Crimineel. Studenten die hebben ook dit jaar weer veel spullen ingeleverd bij het inzamelpunt aan het Omega-plantsoen in Leiden. Het tijdelijke inzamelpunt was op 3 donderdagen in juli geopend aan het einde van het studiejaar. In die periode verhuizen veel studenten, waardoor eerder vaak meubels en huisraad naast afvalcontainers werden achtergelaten. Volgens de gemeente heeft de actie opnieuw gezorgd voor minder afval op straat en minder bijplaatsingen. Met het inzamelpunt wil de gemeente de overlast tijdens de jaarlijkse studentenverhuizingen beperken en de wijk schoon en leefbaar houden.
2: Dat is altijd goed, hè?
3: Zeker.
0: Goed idee, inderdaad. Zometeen natuurlijk de files. Hebben we files of niet?
3: Nou ja,
0: dat is belangrijk, want ik heb...
3: Ik zit in dubio. Er is één file op de A4, maar eigenlijk is die net misschien een beetje buiten onze regio. Maar ook weer niet. Ga ik hem niet doen?
0: Ik heb er dus nu rekening mee gehouden, dus ik heb nu een alternatief liedje voor jou. Want jij wil natuurlijk graag je tuintje horen, dat weet ik ook wel.
3: Ja.
0: Dus je moet even bepalen. Ik ga nog even het weerbericht doen. Kan je ondertussen even bepalen heb ik nou wel of niet file? Want het maakt iets uit voor jouw aankondiging. Hè?
3: Ja, dus, dat is goed.
0: Eerst even naar buiten kijken, want het weekend verloopt in Zuid-Holland overwegend zomers. Morgen begint met flink wat zon. Afgewisseld door enkele stapelwolken. In de loop van de middag kan plaatselijk een lichte bui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 23 graden aan de kust en 25 tot 27 graden landinwaarts. En daarbij staat een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind. En zondag is er opnieuw ruimte voor de zon. Al trekken ook geregeld wolkenvelden over de provincie. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog. En met maximaal tussen 24 en 27 graden voelt het opnieuw aangenaam zomers aan. Aan zee zorgt een frisse bries voor wat verkoeling, terwijl het landinwaarts het warmst wordt. Kortom, een prima zomerweekend voor buitenactiviteit. En natuurlijk met veel droge perioden geregeld zon. En aangename temperaturen. Alleen morgenmiddag dus een lokale bui. Niet uitgesloten.
2: Oei. Ja. Dat hopen we niet.
0: Nou, John, het is aan jou. Hebben we nog niet?
3: Ik heb een beslissing gemaakt. We gaan deze niet doen. Het is eigenlijk gewoon te ver weg.
0: Het is ook
3: een te kleine file. Maar het alternatief.
0: En ik weet hoe teleurgesteld jij dan bent dat je dan je tune niet kan horen.
3: Nee.
0: Dus speciaal voor jou een alternatieve tune. John Develay, oren gespitst. Hier komt.

0: Volgens mij zit mijn vrouw nu in de auto, die zal wel denken.
1: Ja? Ja. Wil dit liedje hebben, denk je? Of,
0: Dat vraag ik me af.
1: Nou goed, geen files is vandaag en dat is eigenlijk wel goed nieuws natuurlijk. Hè. Zometeen gaan we even kijken wat er allemaal te doen is komend weekend in onze regio.
2: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu, meer muziek voor jou.

0: Taylor Swift. Shake it off bij Centraal Plus. We hebben hier te maken met een Swiftie tegen mij over mij trouwens.
1: Ja, dat klopt, ja. Dat klopt
0: helemaal. Vandaar nooit gedacht trouwens dat jij helemaal van Taylor Swift was.
1: Nee, ik heb posters op mijn kamer ophangen. Alleen ik haal ze weg als het niet komt. Dan haal ik ze weg. Seks in mijn kast.
2: Hou je dan van de muziek of van de Taylor Swift zelf?
1: Dat ga ik niet op live radio zeggen. Mijn vriendin luistert namelijk, dat kan ik niet maken.
0: Maar ze weten wel van, hè, dat je van Taylor Swift
1: bent. Nou, zij heeft mij er zelf van beschuldigd.
0: Oh echt?
1: Ze zegt dat ik een Swiftie ben en nu ga ik gewoon op binnen.
0: En waarom vindt ze dat dan? Ben je nou, een keer aan het stuiteren als je muziek hoort van Taylor Swift?
1: Op een gegeven moment zette ik was de radio was aan.
0: Ja?
1: En op een gegeven moment kwam het nummer op en ik begon gewoon mee te zingen. En ze had zulke grote ogen, ik heb nooit bij haar gezien. En sindsdien noemt ze mij een Swiftie. Dus nou ja, sindsdien ga ik er ook gewoon lekker in mee. Nee, dus ik ben een Swiftie, jongens.
2: Waar zit ik dan mee? Een Dua Lipa fan, een Swiftie.
1: Ja? Wat ben jij? Jij bent fan van?
0: Ja, van wie
1: Madonna
0: ben jij
1: of zo? Of
2: het, vraag. Ja, nee. Waar ben ik fan van?
0: Ja.
1: Een vrouw, hè? Niet een man.
0: Hou je wel van muziek?
2: Ik hou zeker van muziek.
0: Oh, okay.
2: Mijn idolen leven niet meer eigenlijk.
0: Dat is jammer. Hè? Ja. Dus wordt vooral geen idool van John Develay. Loopt niet goed af, hoor.
2: Oh.
0: Dus,
2: nee.
0: Maar goed. Dua Lipa garantie in dit programma trouwens. Dus wees gerust. Voor 7 hebben we nog een keertje Dua Lipa hier in de show. Maar nu gaan we even kijken over wat leuk te doen is in onze regio. Want het is natuurlijk weer een leuk en warm en zonnig weekend.
1: Ja, zeg dat.
0: Tijmen, weet jij iets?
1: Ik heb zeker wat. Ik had Jan Steen expositie bij... Heb je daar niet openstaan? Museum de Laak al.
0: Oh, Museum de Laak. Ja, Jan Steen. Ja. Het huishouden van.
1: Dat klopt, ja. Ja. In het huis van Jan Steen.
0: Het is gewoon een zootje eigenlijk, dus het museum.
1: Nou, zeg. Nee, 400 jaar Jan Steen zie ik hier.
0: Oh.
1: Dat klinkt best leuk, vind ik zelf. Ja. Ik ben zelf wel in de kunst, zeg maar.
2: Is dat voor de mensen met een huishouden van Jan Steen? Of?
0: Ja, dat zei ik. Huishouden van Jan Steen. Ja, van het is een zootje. Dus de hele tentoonstelling ziet er niet uit natuurlijk.
1: En het kan elke dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag tot en met 23 augustus. Kan het nog.
0: Oké, okay. Nou,
1: dus,
0: leuk.
1: Dat is minder dan een maandje nog.
0: Yeah. Dat is ook de bioscoop, hè. De top 3 van de afgelopen week. Toen we 3 Minions en Monsters.
1: Ja, die was volgens mij ook in de top 3.
0: Het is volgens mij dezelfde top 3 inderdaad. In de jaren 20 van vorige eeuw reizen 3 Minions naar Hollywood om hun droom om filmmakers te worden waar te maken. In deze
1: film.
0: Ja, dat is leuk, hè. Spannend. Op 2, Fayana.
1: Oh, ja.
0: Speelt zich af in het oude Polynesië. Wanneer een vreselijke vloek van Maui het eiland van een onstuimig stamhoofd bereikt, beantwoordt zijn eigenzinnige dochter de oproep van de oceaan om de halfgod te zoeken om de zaken weer recht te zetten.
1: En dat was de echt gespeelde versie, toch?
0: Ja, dat is een live-action bewerking van de animatiefilm Moana van Disney uit 2016.
1: Oh ja.
0: Deze film heet dus Vaiana. En nummer 1 is een film die heel erg geroemd wordt. En er is me aangeraden om te gaan bezoeken, maar ik denk dat het niks voor mij is.
1: Nee, dat is
0: The Odyssey.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja?
1: Ik denk het wel leuk vind. Ja,
0: ik vind het allemaal... Het gaat over Odysseus, de legendarische koning van Ithaca. Die begint na de Trojaanse oorlog aan een lange en gevaarlijke reis naar huis. En tijdens zijn tocht krijgt hij te maken met de grillen van goden, mythologische monsters en beproevingen die zowel zijn sluwheid als zijn menselijkheid tot het uiterste op de proef stellen. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat als ik hoor over mythologische monsters, dan denk ik, dan haak ik al af. Denk
1: juist,
0: ik,
1: God,
0: nee, waar gaat dit over?
1: Maar ben jij vooral van de fictie of van de non-fictie? Of
0: het moet wel een beetje realistisch zijn.
1: Ja, maar het zal niet al heel
0: onwezig zijn. Het moet wel een beetje kunnen gebeuren. Dus ik ga liever naar Spider-Man, want dat is natuurlijk... Dat is
2: die
0: allemaal...
2: is ook uitgekomen.
1: Ja, dat kan wel, ja. Maar ben jij ook een lekkere vent, denk jij?
0: Ja, die is nieuw deze week. Spider-Man A Brand New Day. Het fulltime bestrijden van misdaad als Spider-Man in een wereld die hem niet meer herinnert. En de druk om zijn oude vrienden zonder hem verder te zien gaan zet een verandering in gang in Peter Parker die hij misschien niet in de hand heeft. Maar die transformatie is misschien toch ook het enige dat een schokkende nieuwe dreiging voor de stad en zijn geliefde kan stoppen. Een machtige schurk die niemand kan zien. Maar natuurlijk Spider-Man wel, hè?
1: Ja, die wel.
2: Ja, het schijnt best wel een beetje een zwaarmoedige film.
0: Zwaarmoedig?
2: Ja, best wel dat je echt wel Peter Parker ook wel van een andere kant gaat zien.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: Oh,
2: ja.
0: Nou ja, goed.
1: Als in, heb jij hem gezien of heb je gehoord?
2: Nou, een beetje eenzaam en een beetje best wel... Nee, ik heb hem nog niet gezien, de film. Maar ik heb wel recensies gehoord, zeg maar.
1: Juist.
0: Ja. Nou goed, ik denk dat ik hem wel even wil gaan bekijken. Want,
1: maar dat dan weer wel?
0: Ja, vind ik altijd wel gezellig, ja.
1: Oh, dus Spider-Man is niet, niet bedacht.
0: Dat kan best wel gebeuren, natuurlijk zoiets.
1: Ja, ik klim zo'n muur op. Zeker.
0: Ja. En dan nog een tipje om voor het komend weekend.
2: Ik zit te kijken. Je hebt Beelden in Leiden. Dat is tot en met zondag. In 2026 verandert de Hooglandse Kerkgracht gedurende 12 weken in een plek waar toekomst en verbeelding centraal staan.
0: Mm.
2: De tentoonstelling Herinnering voor Morgen onderzoekt hoe we leven in een tijd waarin oude verhalen hun werking verliezen en nieuwe verhalen zich nauwelijks hebben gevormd. Ja, nog een heel verhaal erbij. Ja, maar in ieder geval, tot en met zondag nog te bezoeken bij de Hooglandse Kerk.
0: Oh ja.
1: Dan moet je snel zijn.
0: Ja. Nou, inderdaad. Nou, het is toch leuk voor het weekend dan?
1: Ja, is leuk. Ja. Leuke plan.
0: En cool in de kerk.
2: Ook dat.
0: Meestal.
2: Ook
0: toch? Dat, ja. Ja. Nou, allemaal leuke tips voor het weekend dus. En zometeen trouwens, over tips gesproken. Tips voor de straatplaat.
1: Ja, ik heb ze nodig.
2: Ja, ja, ja. Ja. Karig tot nu toe.
0: Ja, nou,
1: het is altijd met hem.
0: Het programma is, het is 17:15. We hebben nog even, hè?
2: Ja, nou, ja. Nog maar een kwartier. Ja,
1: dat is wel waar. Moet je geduld hebben.
0: Ingewikkeld gedoe allemaal. dit was een grote hit, hè?
2: Ja, dit is
1: hij is daar fan van.
0: Nummer 1 geweest in 1995. Ja, heerlijk. Het is Coolio met LV.

0: Hoor eens even, vol bewondering over de eigen plaat. Ah, Coolio met Elvie. Gangsta's Paradise was dat bij Centra Plus.
1: Ja, ja.
2: Raad de straatplaat aan het eind van de show.
0: Ja, eind van de show dan de onthulling van de straatplaat van deze week. De plaat die we koppelen aan een mooie straat in onze regio. Twee tips gehad inmiddels. Die zijn voorschoten. En we zoeken een straatnaambordje waarop eigenlijk een bijnaam prijkt.
1: Bijnaam
0: eigenlijk van iemand.
1: Ja, mag je een vraag stellen of is het wel een volgende tip?
0: Je mag zeker vragen stellen. Of je antwoord krijgt, is het natuurlijk even tweede. Maar stel de vraag, zou ik zeggen.
1: Is het een beetje een algemene bijnaam die je aan veel mensen geven?
0: Nee.
1: Of is het heel specifiek aan één persoon gericht?
0: Ja, één persoon gericht, ja. Ja.
1: Wat is nou een bekende bijnaam?
3: Weet je hem
1: nou
3: al?
1: Juist, wat is nou een bekende bijnaam?
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Dat is veel te algemeen dit.
0: Nou, hallo. Ja. Ik zeg net, het is één persoon heeft dat.
4: Ja, maar dan nog is het veel te algemeen.
0: Even extra tips, ja? Ja. Extra tips.
1: Ja, dat is fijn.
0: Het laatste deel van de straatnaam heeft een link met de titel van de plaat. Het laatste deel van de straatnaam. Nou, ik zal je iets meer helpen nog. Dus gewoon de achternaam dus van de persoon die op het bordje staat.
4: Ja.
0: Heeft dus een link met de titel van de plaat.
4: Een één-op-één link, zeg maar. Echt gewoon letterlijk.
1: Ja, maar wat is letterlijk?
0: Ja, ja,
1: het kan zijn dat hij de plaat
0: geschreven heeft. Het is geen vertaling. Maar het is wel...
4: Mijn achternaam Develé, dat de titel van de plaat ook Develé heet.
0: Nee. Zo is het ook weer niet.
1: Dat is te makkelijk, hè?
0: Okay. Niet overdrijven natuurlijk, hè?
4: Nee, ja,
0: en de band waar het om... ik heb weer een tip.
1: Nog een tip.
0: De band waar het om gaat, die brengt je het laatste mooie nieuws. Ja?
1: Het laatste mooie nieuws?
0: Nee, modenieuws.
1: Oh, modenieuws.
0: Modenieuws, ja.
1: Is
0: de band
1: fashion?
0: Brengt je het laatste modenieuws.
1: Is er een band met fashion?
0: Cryptisch ook natuurlijk. Cryptisch.
4: Fashion, ja, denk ik.
1: Ja. Is er een band die je zo heet?
4: Weet ik niet. Dat kunnen we uitzoeken.
1: Jawel.
0: Je kan alles uitzoeken. Dat is, dat is je hebt tegenwoordig allerlei mogelijkheden. Kan je vertellen? Je hebt Google.
1: AI. Hè?
0: AI.
1: Kom maar op. Hè? Ja, kom maar. Ik weet niet wat je wil zeggen.
4: Maar, misschien zijn er ook wel luisteraars die het
0: nu weten. Nou, daar hoop ik eigenlijk op. Want natuurlijk voor de luisteraars, voor jullie niet. Maar voor de luisteraars hebben we natuurlijk nog wel een leuke prijzenpakket hier in de aanbieding.
1: En hoe?
0: Een goodiebag met leuke gadgets. Dat betekent dat je allemaal spulletjes krijgt waar je gewoon mee gezien wil worden. Er staat ook Centraal Plus op, hè? Dus dat wil iedereen.
4: Ja, dat wil iedereen.
0: En dan de ongesigneerde Frijmi boterkoek. Dat wel, hè? Er staat geen Centraal Plus op. Het is gewoon...
4: wij zetten er geen handtekening op?
0: Nee. Het is gewoon van de bakker.
1: Slecht voor je, Ink.
4: Ja, op een papiertje natuurlijk.
0: Dat had wel gekund, ja. Nou, we doen er hartelijke groeten erbij natuurlijk. Ja. Dus de Frijmi boterkoek ook te winnen. Als je de eerste bent die of de straatnaam raadt... of de artiestenraad, of de titel van de plaat. Dat is ook goed natuurlijk. Hè? Dus nou, als je dat allemaal weet, dan kan je mailen naar vrijmibo@centraalplus.nl. Als je de eerste bent die het raadt. En als je het allemaal raadt, dan ben je natuurlijk gewoon de koning van alles.
1: Ja,
0: maar
1: daar
0: ben je niks meer mee. Maar toch leuk. Vrijmibo@centraalplus.nl is het adres. Vrijmibo@centraalplus.nl. Nou, daar hadden we het net over. Hè? De Dua Lipa garantie. Daar is ze weer. Be the one bij Centraal Plus.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de bestorming van de ex-slaven Ceuta is opgelopen tot 57, meldt de Spaanse regering. Van de 50 tot 60.000 Afrikanen die het stukje Spanje aan de kust van Marokko probeerden te bereiken, zijn er inmiddels 37.000 teruggestuurd, zegt de Spaanse regering. De Europese Unie maakt zich grote zorgen over de situatie in Ceuta. Volgens voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie kan de EU niet toestaan dat mensen Europa binnenkomen zonder zich aan de regels te houden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgeleid door de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Dat betekent dat de beroepsvaart en recreanten geen gebruik kunnen maken van belangrijke verbindingen als de parksluizen in Rotterdam. Vanaf woensdag is in de regio ook sproeien en beregenen met oppervlaktewater verboden. Het weer nog, vanavond nog een tijd zonnig. Uiteindelijk koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig en droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Edge of Desire. Jannes Bloem was dat bij Centraal Plus. Goedenavond. 7 over 7. Ja, goedenavond dus. Wat leuk dat je er bent. De Frank Nieuwo tot 7 uur vanavond. Ja, John, we hebben nog een hoop leuke gasten, hè?
1: Zeker, zeker. We gaan zo praten met Tom Leidelmeijer. Hij schreef een roman waarin synchroniciteit centraal staat.
0: Zeg het nog eens?
1: Synchroniciteit. Dat, ja.
0: Ja, wat hij zegt.
1: Ja, wat hij zegt, ja. En nou, nu jij nog.
0: En jij bent verkouden, hè?
1: Ja.
0: Synchroniciteit.
2: Oh, die arme man.
1: Nee, leuk. Ik word gewoon geplaagd hier.
2: Nee. Ik voel wel voor je.
1: Waar is de vertrouwenspersoon?
2: Nou, ik heb even te praten met Ton. Ik vind het echt heel interessant.
0: Ja?
2: Heel
0: goed. Ja, met, die gaan we zo meteen spreken. Die hebt allemaal...
2: Inside information. Daar ben ik van.
0: Je weet alles wel.
2: Ja, dat weet ik.
0: Oké. Nou, mooi.
2: Ja, dat klinkt leuk.
0: Weet je waar het boek over gaat?
2: Synchroniciteit.
0: Of zoals John zegt.
2: Nee, het heeft wel echt een diepere betekenis. Maar dat laat ik liever aan Tom zelf over om uit te leggen.
0: Oké,
2: heel goed.
0: Ja, dus, dat is zo meteen. Ja. En verder.
1: We praten ook nog na 6:30 met Marianne Matthijssen. Zij komt ons vertellen over het wijkfeest in de Stevenshof in Leiden. Dat op zaterdag 29 augustus gaat plaatsvinden. En volgens mij, ik ben zelf getogen in de Stevenshof. En het is heel lang weg geweest. Dus ik ben wel heel benieuwd wat er dit jaar allemaal staat te gebeuren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het is heel lang weg geweest.
1: Volgens mij wel, ja.
0: Maar hoe lang ben jij er al niet meer trouwens van? Zijn ze toen gestopt met feesten maken?
1: Misschien is dat het, ja.
0: Nou, dit is niet meer leuk
1: al lang geleden, ja.
0: Kan natuurlijk ook, hè.
2: Maar je bent er dus wel onderdeel van geweest vroeger.
1: Ik ben vroeger bezoeker als kind zijnde van het wijkfeest geweest. En dat was vroeger altijd echt wel legendarisch.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd of het nu ook weer legendarisch is.
0: Nou, dat gaan we straks horen dus inderdaad. En dan hebben we aan het eind van de show nog de straatplaten. Aantal tips inmiddels gekregen natuurlijk. Het is in Voorschoten. We zoeken een straatnaambordje met daarop een bijnaam. Het laatste deel van de straatnaam heeft een link met de titel van de plaat. En de band brengt je het laatste modenieuws.
2: Ja, ik zet niet... Mag ik even een gokje wagen? Ik zag een straatnaam die begon met Piet. En mensen noemen elkaar wel eens Piet.
0: Ja.
2: Dus ik denk, ja, dat is misschien iets. Piet Heinlaan, Piet? Geloof ik of zo.
0: Ja, ik denk dat Piet Heijn heeft geen Piet Heijn geheten in het echt misschien.
2: Nou, dat kan ik ook. Dan kun je ook gewoon Piet noemen, toch?
0: Piet kan je gewoon Piet noemen, ja. Jij kan mij Piet noemen, ja, tuurlijk. Ja, dat is toch een beetje een bijnaam. Je kan ook Piet noemen, maar hij is geen Piet.
2: Ja, maar dat is toch een beetje een bijnaam.
1: Je hebt Sinterklaas en Piet.
2: Ja, hij probeert me van het idee af te brengen.
0: Nee. Ik zal nog één extra tip geven, maar dan zijn we er bijna doorheen. Nou, ik heb er nog 4 trouwens. Het is echt genieten van de stilte. Dat kan ik er nog bij zeggen.
2: Genieten van de stilte.
0: Ja, het is echt genieten van de stilte.
1: Sound of Silence.
2: Sound of Silence.
1: Oh ja.
0: Vrijmimbo@centraalplus.nl. Als jij het al denkt te weten, dan maak je kans op een goodiebag met gadgets. En natuurlijk de zeer beroemde Vrijmibotenkoek.

0: Hoor, Rolf Sanchez was dat bij Centraal Plus. Er is trouwens een sampletje ergens van, hè? Tenminste, eigenlijk een cover.
1: Oh?
0: Ja, mijn tijd.
1: Okay.
0: I Only Wanna Be With You van de Basie de Wallace ken ik het. En volgens mij Dusty Springfield, maar dat zeg je allemaal niks.
1: Nee,
0: het is allemaal
1: ik ben een groot muziekfan. Dat ken ik allemaal niet. Dat ken ik allemaal niet.
0: Maar gaan we eens opzoeken. Het is echt ook een leuke plaat trouwens. Maar heeft hij iets leuks van gemaakt?
1: Ik denk die 50 of zo.
0: Ja, het is wel een van de kortste nummers die we draaien trouwens. 1 minuut 59. Het is echt...
1: Nee, dat bedoel ik. 59.
0: Gewoon 30 nummers in een uur draaien op deze manier. Hè? Maar goed, bij ons zit nu Tom Leidelmeijer uit Pijnaker komt. Die maar heeft jarenlang in Leiden op school gezeten. En hij komt vertellen over zijn nieuwe boek, waarin bijzondere toevalligheden. Hoe heet het ook weer?
2: Moet ik het nu echt weer gaan zeggen? Ik dacht het al hoor. Even kijken hoor, staat die. Synchroniciteit.
0: Ja, leuk.
2: Bijna niet goed.
0: Ja, dus dat inderdaad. En zelfliefde en persoonlijke levenslessen een grote rol spelen. En Tom, van harte welkom.
3: Dankjewel.
0: Onze redactie heeft je omschreven als iemand met een prachtige stem, dat hoor ik al gelijk. En met veel enthousiasme. Dus de vraag is, hoort het ook bij het vertellen van je verhaal?
3: Ja, zeker wel. Zeker wel. Kom maar op.
0: Ja. Is het even, ik zeg je nieuwe boek, maar is het je eerste boek?
3: Derde.
0: Oh, je derde boek al?
3: Derde boek, ja.
0: Oh, oké. Okay. Dus dat gaat toch goed?
3: Ja, gaat de goede kant op.
0: Ja. En de andere twee boeken, zijn die goed gegaan?
3: De andere twee boeken gaan heel goed. Ik heb net tegen je collega verteld dat een goede vriend van mij al een heleboel thrillers heeft geschreven. Die is hier ook geweest. En die wil ik nog inhalen. Dus ik kan nog even vooruit.
0: Welke collega is dat?
3: Jeroen Windmeijer.
0: Oh ja.
2: Die is bij ons geweest.
0: Ik ben sinds die zijn boeken gaan lezen trouwens.
3: Ja?
0: Hij vertelde er enthousiast over. Ben ik gelijk even gaan lezen. Echt een goede boek inderdaad. Maar is een vriend van je?
3: Wel is een vriend van me, inderdaad.
0: Ja. En hebben jullie een beetje dezelfde stijl of is het toch wel heel anders?
3: Helemaal niet.
0: Oh.
3: Nee.
1: Helemaal niet ook gewoon.
0: Maar helemaal niet. Jij schrijft het is een thriller.
3: Nee, dit is een roman.
0: Oh.
3: En ik gebruik altijd eigen ervaringen.
0: Ja.
3: En daar schrijf ik dan een roman over. Maar het is altijd eigen ervaring.
0: Aha.
3: En Jeroen die schrijft gewoon thrillers over... Ja, die schudt uit zijn mouw. Die ga ik ook nooit meer
1: vinden. Fictieve dingen.
0: Allemaal dingen die gebeuren ook in Leiden en zo.
3: Ja.
0: Jouw boek heet?
3: Het medicijnmysterie.
0: Ja, nou, dat is wel interessant natuurlijk, hè? En wij hebben een klein beetje de beschrijving gelezen. We hebben het boek niet kunnen lezen, want dat hadden we nog niet.
3: Nee.
0: Maar daar weet jij gelukkig alles van. Jij hebt het geschreven namelijk. Ja. Dat scheelt. Je zou gelijk kunnen denken van... Oh, wacht, medicijnmysterie. Ik heb een klein beetje een verhaal gelezen over van... Joh, er zou van alles achter kunnen zitten over al die medicijnen die je toegediend krijgt. Gaan we richting complotdingen of is dat niet waar het verhaal over gaat?
3: Nee. Je gaat niet richting complotdingen.
0: Oké.
3: Nee, nou wil je weten waar je dan wel in gaat?
0: Ja, dat weet ik wel. Vertel.
3: Ik heb van God hele mooie dromen mogen krijgen.
0: Ja.
3: En in die dromen is me uitgelegd dat er maar één kernoorzaak is van alle ziekten. En ook maar één geneesmiddel. En dat maak ik duidelijk in dit verhaal.
0: En daar ga je nu dus niks over zeggen waarschijnlijk.
3: Wat zou je het liefst willen weten?
0: Ik wil weten wat het ene ding dan is.
3: Ja, natuurlijk.
0: Dat wil ik wel weten.
3: In het heel kort ga ik je zeggen dat een ziekte eigenlijk... dat is de crisis die wij allemaal nodig hebben.
0: Ja.
3: Wij mensen zijn zo vasthoudend in het doorleven van patronen die niet goed voor ons zijn.
0: Mm-hmm.
3: Maar dat doe je onbewust. En de ziekte maakt bewust wat jij onbewust jezelf aandoet.
0: Ja.
3: Dus dat is eigenlijk, als je het zo vertelt, heeft die eigenlijk een functie. Dus alleen wij in onze maatschappij kijken wij alleen naar de symptomen die opkomen. En die zijn vervelend. En die zijn ook vervelend. Dat begrijp ik als je het aan je hart krijgt of noem maar wat.
0: Ja.
3: Maar dan het enige wat wij doen is medicijnen voorschrijven. Maar het patroon waar het symptoom van is, dat blijft gewoon doorgaan in jouw onbewuste. Dus het komt altijd terug.
1: Dus eigenlijk is het gewoon een soort straf of zo van wat jij in je dagelijks leven doet. Dat zou ik eigenlijk zien.
3: Ik denk niet dat het een straf is. Ik denk dat als jij... Als dat niet bewust wordt op een gegeven moment, dan blijf jij dat patroon, en ik kan zo wel iets noemen, dan blijf jij dat herhalen totdat jij in je kist belandt. Omdat
0: maar
3: jij
0: heeft
3: er
0: het
3: niet
0: dan
3: bewust van bent.
0: Met levensstijl te maken dan?
3: Het heeft zeker met levensstijl te maken, maar het heeft minder te maken met eet je gezond, rook je niet, drink je geen alcohol.
0: Oh.
3: Maar eerder bijvoorbeeld als stel dat jij altijd je emoties onderdrukt. Dat jij hebt aangeleerd dat het niet goed is om te huilen of te boos te worden. Noem dat maar. En dat onderdruk jij keer op keer. En jij wil altijd aardig gevonden worden. En je zegt altijd maar ja. En je laat iedereen over je heen lopen. Wie doe jij dan pijn met zo'n patroon? Zeg maar, eigenlijk kwets jij dan jezelf keer op keer. Maar dat doe jij onbewust. Want het is gewoon een patroon in jouw leven. En een ziekte laat dan zien wat jij letterlijk zelf doet. Alleen het is dan wel de bedoeling dat je ervan leert. Dus dat je het zo gaat zien van oké, wat komt mij dit vertellen? Wat komt mij dit brengen? In plaats van, ik wou bijna gaan schelden. In plaats van, verdorie zeg maar, wat overkomt mij nu? Tuurlijk is het vervelend, maar leer alsjeblieft de boodschap erachter wat het je komt vertellen. Want anders ga je alleen maar medicijnen slikken en dan blijft dat patroon maar onderdoor gaan.
1: Het is eigenlijk een bewustwording van het feit dat je met een neus op de feiten wordt gedrukt. Dat is eigenlijk nu wat het is.
3: Ik hoop dat mensen het zo zien, ja.
2: Maar er zijn toch ook wel ziektes waar mensen niks aan kunnen doen?
3: Noem er maar één.
2: Ja, weet ik niet.
3: Kijk, het is vraag, maar het geldt natuurlijk niet voor 100% van alle aandoeningen, maar ja, wel heel veel. En ook ik loop hier nog wel eens tegenaan dat je dan soms, maar ik bedoel, moeilijk vindt om te zeggen, jij doet dit, jij bent dit, maar wel onbewust. Hè? Onbewust. Niemand doet dit onbewust, maar zelf een ziekte als kanker, onbewust doe jij dat zelf.
0: Ja, maar even, dus, oké. Ja, dat vind ik wel lastig om te geloven, eerlijk gezegd.
2: Daarom stel ik je vraag ook. Ja,
0: ja, precies. Dat je dus eigenlijk gewoon invloed hebt of je überhaupt kanker krijgt. Want ik denk dat heel veel mensen denken van ja, lekker dan. Dus ik heb het eigenlijk nog aan mezelf te danken ook.
3: Onbewust.
0: Ja, maar wat is dan de truc om het dan niet te krijgen?
3: Er staat trouwens een mooie in het boek. Ja. Er komt bijvoorbeeld een vrouw in voor, die rookt niet, die drinkt niet, die is de hele leven goed voor andere mensen, die wandelt veel, die leest veel. En op een gegeven moment krijgt zij kanker. En dan is het, de artsen zeggen dan...
0: Ja, hoe kan dat?
3: Vervelend, ja, het leven is niet eerlijk. Ja. Maar ik vraag me dus heel erg af of dat waar is.
0: Hmm. Ja.
3: Zal ik hier nog wat verder over vertellen?
1: Nou ja, wat zijn de gedachten daarover? Zeg maar. Wat zou dan een mogelijke reden kunnen zijn?
3: Nou, bij deze vrouw bijvoorbeeld, die heeft, ik ga je een voorbeeldje geven, die heeft 40 jaar lang bij hetzelfde bedrijf gewerkt. En toen zij met pensioen ging, werd ze overladen met cadeaus. En iedereen zei maar van, oh, en jij bent zo aardig en jij zorgt altijd voor de goede vrede en jij zorgt altijd dat het hier goed liep. En toen ze wegreed, het enige wat ze zei, die mensen moeten eens weten hoe ik echt over ze dacht. Zeg maar, dat altijd aardig gevonden worden en dan altijd maar jezelf onderdrukken, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
3: Hoe vaak heeft deze vrouw zich van binnen figuurlijk opgevreten met, wat een eikels zijn jullie eigenlijk. Verdomme, ik wil dit eigenlijk niet. En,
0: maar goed, dus daarmee zeg je dat als ze dat niet had gedaan, dan was ze misschien ook niet ziek geworden.
3: Nou, die ziekte laat dan zien wat zij figuurlijk letterlijk zelf doet.
0: Ja.
3: Zeg maar, leukemie, deze vrouw heeft een leukemie, eet jou van binnen op.
0: Mm-hmm.
3: Zeg maar, de laat dan zien wat zij letterlijk... En toen zij...
1: En dat is de synchroniteit, of niet?
3: Ja.
1: Is dat anders? Dat zou je wel zo kunnen zien. Dat zeg maar, hetgene wat jij al doet, dat komt dan terug in de spiegelbeeldvorm van een ziekte, zeg maar.
3: Het is een spiegelbeeld. Het is een spiegel van jou. En als jij dan zeg maar anders in de spiegel gaat kijken, oftewel zelf van binnen, je moet altijd van binnen veranderen. Je moet altijd van binnen veranderen om een ander spiegelbeeld terug te krijgen. Alleen wij doen dat niet. Wij gaan altijd naar buiten kijken en ik wil medicijnen. Maar het enige wat je dan doet is symptoom onderdrukken. Maar wat er in jou van binnen afspeelt, gaat gewoon door.
1: Juist, de angel moet je aanpakken, zeg maar.
3: Je moet de kernoorzaak aanpakken.
1: Juist.
0: Ik vind het toch wel. Er zijn natuurlijk heel veel wetenschappelijke onderzoeken naar ziektes en dergelijke. En daar komen ze niet per se op dit verhaal uit, denk ik.
3: Nee.
0: Want jij zegt, daar begon je verhaal eigenlijk mee van, ik heb een goed gesprek met God gehad. Of ik heb ervoor gedroomd in ieder geval. En zo ben je eigenlijk op die gedachte gekomen. Ja, hoe zeker ben je van je zaak eigenlijk, als je dit vertelt?
3: Ja, heel zeker.
0: En waarom ben je eigenlijk zelf wel ziek?
3: Nee.
0: Ben nooit ziek?
3: Nee. Ik heb mijn ziektes gehad. Maar nee, op dit moment niet.
0: Nee.
3: Ik doe er ook wel veel voor, hè. Leef ook wel heel gezond.
0: Ja, maar dat is dus niet alles, begrijp ik. Je moet ook gewoon alles zeggen wat je vindt. En,
3: als er iets bij jou opkomt, dan zou ik inderdaad te raden gaan. Oké, wat is nou wat komt mij dit tonen? Wat is nou dat patroon eronder? Waar ben ik bang voor? Wat durf ik nou te tonen van mezelf? Ik zou zeker te raden gaan. Ja.
2: Ja. Maar hoe zit dat dan met kinderen? Er zijn ook kinderen die ernstig ziek worden.
3: Ja. Dat is een hele goeie.
0: Ja.
3: Hele goeie. En ik kan daar alleen op zeggen dat toen ik bijvoorbeeld 3, 4, 5 en 6 jaar was, heb ik heel veel migraine aanvallen gehad.
0: Ja.
3: Ook met ziekenhuisopnames. Dat ze me zeiden van, nou ja, die gaat het niet overleven. Misschien heeft hij een tumor, wat dan ook. Maar ja, dat is natuurlijk totaal geen reguliere leeftijd voor een mens om zoveel migraineaanvallen te hebben.
2: Nee.
3: Lag dan soms ook een week op mijn bed alleen maar over te geven. En ik kan me voorstellen dat inderdaad dat het bijzonder is om aan te horen. Maar bij mij was het omdat ik altijd mijn woede onderdrukte.
2: Okay.
3: Mijn woede richting mijn ouders, omdat die mij altijd zeg maar klein hielden. Dus ik drukte en dan word je zo'n beetje zo'n fluitketel. Want eigenlijk onderdruk jij wat jij...
2: Ja.
3: En dat, ik geloof wel dat kinderen, dat juist kinderen dat heel veel doen uit een soort van...
2: mechanisme of zo.
3: Ja, liefde richting je ouders.
0: Dat is maar er zijn, uit, er zijn natuurlijk kinderen die al op nou, een paar dagen al overlijden. Omdat er iets medisch aan de hand is en zo. Dat zou dan ook niet moeten kunnen. Nee. Want maar die heeft toch helemaal geen levensstijl ontwikkeld nog? Of van hoe ze...
2: Nee,
3: dat heb je zeker. En ook ik heb niet alle antwoorden, dat klopt sowieso. Maar... Ik gaf je alleen even het voorbeeld van mij, waar ook nooit iemand naar gedacht heeft van dat komt omdat hij altijd zijn boosheid onderdrukt. En dan krijg je ook maar medicijnen en dan gaat het ook maar jaren.
2: Ja.
1: Maar in hoeverre moeten we dan de verhalen zeg maar, uit het boek heel letterlijk nemen en de boodschap die jij nu daarachter vertelt, hoe moeten we dat letterlijk opnemen? Is dat dan 1-op-1? Of zeg je van er zit wel een klein beetje een korreltje zout tussen, zeg maar. Laat ik het zo zeggen.
0: Je zegt het is een roman, maar zoals ik je erover vertel, lijkt het ook een beetje richting een zelfhulpboek te gaan. Zo van, het gaat over hoe je leeft en wat je zou kunnen doen in het leven om niet ziek te worden zonder medicijnen.
3: Wat ik eigenlijk hoop is dat de genezing in het algemeen veel dichterbij is dan je denkt. En daarmee bedoel ik, je bent misschien veel minder afhankelijk van dokters en medicijnen. En dat jij je handen in de leug van ja, verdomme, ik weet niet wat ik moet doen. En eigenlijk is het een hele positieve boodschap.
1: Dus naar jezelf kijken.
3: Dat is positief bedoeld, hè. Dus dat je misschien veel krachtiger bent, veel meer de mogelijkheid hebt om dingen te genezen dan je eigenlijk denkt. En dat het vaak helemaal niet zo... het leven is oneerlijk, dat het vaak heel vaak niet opgaat.
0: Hoe gaan de mensen die om jou heen, jouw vrienden, jouw familie, hoe gaan die met dit verhaal om? Want als je mensen in je omgeving hebt die ziek zijn en denken van ja, lekker dan, het overkomt mij allemaal. En jij zegt dan vervolgens van ja, maar het heeft eigenlijk gewoon met jezelf te maken. Het heeft met zelfliefde te maken die je misschien niet genoeg hebt en je doet niet de juiste dingen.
3: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat de boodschap heel zwaar aankomt bij mensen ook.
3: Zeker, mijn vader zegt wel eens van... oh mijn god, wat ga jij allemaal over je heen krijgen? Zeg maar, mijn zwager, ik heb mijn boekpresentatie onlangs gehad. Mijn zwager, die komt dan niet. Maar die zegt dan ook gewoon, ja, ik heb er niks mee.
2: Nee.
3: Nou, vind ik prima.
2: Ja.
3: Zeg maar, ik zeg ook niet dat ik nou helemaal de waarheid... of de gelijkheid heb of wat dan ook. Alleen, het is wel een andere visie.
0: Het is in ieder geval jouw visie, ja.
3: Waarmee ik hoop dat mensen veel meer de kracht terugkrijgen.
0: Ja, en je hebt het dus je hebt het in een roman... samengevat, zeg maar, geschreven. Ja. Dus het is een verhaal uiteindelijk wat je vertelt.
3: Ja.
0: Over iemand die ziek is dan? Of juist niet? Wat is een beetje de lijn?
3: Er komen twee gevallen in voor. Ja. Twee ziektegevallen. En de hoofdrolspeler die ontvangt. Dus de moeder van de hoofdrolspeler die komt op een gegeven moment op de intensive care te liggen.
2: Ja.
3: En in dezelfde nacht ontvangt hij een droom die hij gaat volgen. Ja. En dan komt hij tot het inzicht van al die... inzichten, ja.
0: Ja. Ik heb die... hoe heet die zwemmer ook alweer? Die ook kanker gehad heeft.
1: Hi.
3: Maarten.
1: Juist.
0: Ja, die. Ja. Ik heb hem al eens voor zeggen. Ik ben even zacht aan kwijt. Maarten in ieder geval.
3: Ja.
0: Dat ging het ook over mensen die dan op dezelfde kamer liggen. Die allebei kanker hebben. En dan werd er gezegd van ja, als je dan... helaas het niet overleeft, dan heb je niet hard genoeg gestreden. Dat vond hij heel erg zwaar. Als je dat ging zeggen, hij is eruit gekomen. Hij zegt, ik heb gewoon geluk gehad. Dus dat is eigenlijk tegenovergesteld van wat jij zegt. Van, ja, het heeft wel met je manier van leven te maken. Maar hij zegt, dat is gewoon...
1: Arno, ja, Maarten van der Weijden.
0: Maarten van der Weijden, precies. Ja.
3: Ik zou toch hopen dat op een gegeven moment... dat we niet meer zeggen van hij heeft geluk gehad, jij hebt geen geluk gehad. Maar dat we verder gaan kijken naar de patronen die erachter zitten.
0: Ja,
3: en,
0: ja. Nee, maar dat begrijp ik wel. Ja. Maar daarmee zeg je natuurlijk wel van het is ook wel een beetje, het heeft wel met je eigen manier
3: met jouw
0: van
3: mens
0: kijken
3: zijn,
0: te maken.
3: Ja, zeker.
0: Dus je hebt het ook wel een klein beetje aan jezelf te danken. Dat zeg je dan toch een beetje?
3: Ja, zeker. Nee, zeg ik niet een beetje.
0: Dat zeg je helemaal. Ja. Nou, dan kan me voorstellen dat heel veel mensen dit lastig vinden.
2: Maar hoe zijn de reacties van lezers tot nu toe wat je gehoord hebt?
3: Tot nu toe heel goed. Okay. Tot nu toe heel goed, maar dat heeft... En dat heeft ook te maken dat... zeg je niet zo snel over jezelf, maar ik heb een leuke schrijfstijl... wat gewoon mensen denken, ik heb het in 2 dagen uitgelezen. Dus ja, dat ze al genieten, zeg maar, van het verhaal op zich.
0: Nee. Ja.
3: En dan is de ene die zegt, ik weet het zo net nog niet. Ja. En de andere die vindt het weer prachtig. Ja. Maar alleen dat ze al in 2 dagen het verhaal uitlezen.
2: Maar is het ook een beetje bedoeld om hier zeg maar, een soort van discussie op over te krijgen? Zeg maar, dat het echt wel een gespreksonderwerp is.
3: Ik zou het wel graag willen,
0: Kijk, nou, dat gaat het waarschijnlijk wel opleveren.
2: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Dus in ieder geval kunnen we zeggen een controversieel thema wat je aanboort. In het medicijn mysterie, zo heet het boek. En is de presentatie daarvan al geweest? Hij is nu gewoon van verkrijgbaar, denk ik. Hè,
3: dan, hij is nu gewoon verkrijgbaar, ja.
0: En jouw naam is Tom Leidelmeijer. Fijn dat je hier was. En dat we even met je over konden praten. Ja, we zitten...
3: Dankjewel.
0: We zijn waarschijnlijk het publiek wat je aantreft ook. We zitten er een beetje gemengd in, volgens mij.
1: Ik vind het interessant. Ik vind het cool.
2: Het is interessant, zeker.
0: Dankjewel dat je hier was.
3: Jullie ook bedankt. Stop.
0: Het is al 7:30 geweest. We moeten gelijk maar naar het regionieuws. Want anders lopen we weer volledig uit de tijd natuurlijk. Hè?
4: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: Ja, het is 7:30, het regionieuws. Dat moet ik er even bij pakken nog. En dat heb ik hier. Studenten hebben ook dit jaar veel spullen ingeleverd bij het inzamelpunt aan het Omega-plantsoen in Leiden. Het tijdelijke inzamelpunt was op 3 donderdagen in juli geopend aan het einde van het studiejaar. In die periode verhuizen veel studenten, waardoor eerder vaak meubels en huisraad naast afvalcontainers werden achtergelaten. Volgens de gemeente heeft de actie opnieuw gezorgd voor minder afval op straat en minder bijplaatsingen. Met het inzamelpunt wil de gemeente de overlast tijdens de jaarlijkse studentenverhuizingen beperken en de wijk schoon en leefbaar houden.
1: Dat is belangrijk, denk ik. Hè?
0: Dat is heel belangrijk. Dat is goed nieuws inderdaad, dat het gebeurt. 2 mannen van 21 en 24 jaar zijn gisteravond aangehouden na een achtervolging. Die begon in Katwijk en eindigde in Hillegom. De politie kreeg een melding dat mogelijk een vuurwapen was gezien in de auto op een parkeerplaats aan de Noordduinen. Toen de bestuurder een stopteken negeerde, volgde een achtervolging. En inzittenden, waaronder een Leidenaar, werden aangehouden. In de auto vond de politie een balletjespistool. Ik heb net in het vorige bulletin gehoord dat een heel...
1: Ja, dat is ook triest.
0: Gangbaar iets is.
1: Ja, het is toch ook triest,
0: Wat? Dat het er is of...
1: Nee, maar dat je daarvoor een hele achtervolging hebt.
0: Ja, maar dat weten ze niet van tevoren.
1: En zo'n anticlimax dan tegenkomt, toch?
0: Ze lijken dus op gewone
1: echt. Ja, ze lijken er wel op. Maar het is zo triest als je dat dan tegenkomt. Ja, kom op, jongens.
0: Voor hetzelfde geld is het wel echt, hè?
1: Maar waarom negeer je dan ook een stopteken? Dat vraag ik me dan af.
0: Ja, dat is wel bijzonder.
1: Je hebt niks te verbergen.
0: Toch voor het avontuur met de politie of zo.
2: Misschien niet,
0: sommige mensen vinden
2: niet dat er in de auto ligt, maar misschien hebben ze
1: dan doe je toch dat je de auto doorzoekt. Als je denkt dat er een wapen in de auto ligt, of dat er iemand bij zich heeft, dan doorzoek je de rest van de auto ook. Dat lijkt
2: me
1: toch meer dan logisch.
2: Zijn er niet per se dingen in de auto, maar wel gewoon dat ze zich in bepaalde milieus al bevinden en misschien voor andere dingen gezocht worden.
1: Ja, oké. Okay.
2: Toch? Dat weet je toch niet?
0: Ja. Het is nog onzeker of de brandweer deze zomer opnieuw een waterfestijn houdt bij de Buitenhofvijver in Leiderdorp. Volgens een brandweervrijwilliger wachten de brandweer en de gemeente nog op een definitief besluit. Vorig jaar werd het evenement stopgezet na zorgen over het gebruik van water uit de vijver. Die is geen officiële zwemlocatie en de waterkwaliteit wordt er niet gecontroleerd. Inmiddels overleggen de gemeente en de brandweer opnieuw over een mogelijke terugkeer van het waterfestijn.
1: Hopelijk kan dat.
0: Want moet niet met vervuild water natuurlijk iedereen onder gaan spuiten voor de gezelligheid.
1: Anders word je verkouden, John.
0: Word je ziek en heb je het aan jezelf te danken. Ja. Dus denk even aan het boek. Dat is het nieuws uit de regio momenteel. Even kijken hoe het buiten is. Het weekend verloopt in Zuid-Holland overwegend zomers. Morgen begint het flink wat zon. En het wordt afgewisseld door enkele stapelwolken. In de loop van de middag kan plaatselijk een lichte bui ontstaan. Maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. De temperatuur loopt op naar zo'n 23 graden aan de kust. En 25 tot 27 graden landinwaarts. En er staat daarbij een zwakke tot matige west- tot zuidwestenwind. En zondag is er opnieuw ruimte voor de zon. Al trekken ook geregeld wolkenvelden over de provincie. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En met maxima tussen 24 en 27 graden voelt het opnieuw aangenaam zomers aan. Aan zee zorgt een frisse bries voor wat verkoeling. En terwijl het landinwaarts dan het warmst wordt.
1: Oei, oei.
0: Ja.
1: Nou, zomers.
0: Geen files zeker?
2: Ik heb geen files, wel 2 flitsers.
0: Ja, maar goed, geen files.
2: Nee, maar wil je wel de flitsers weten?
0: Ja, wil je even je geen file liedje horen?
2: Ja, die wil ik eerst
0: horen. Ja, doen we dat even.

0: Ja, nou, ja, toch een hele aankondiging, maar dan mag je wel even de flitsers vertellen.
1: Even wat flitsers nog.
0: Kom maar op.
1: Op de A44 tussen Den Haag en Amsterdam staan de file ter hoogte van Wassenaar en knooppunt Ommedijk bij hectometerpaaltje 20,4. En dan nog een flitser, ook op de A44 tussen Amsterdam en Den Haag ter hoogte van knooppunt Ommedijk en Wassenaar Centrum. En daar is het hectometerpaaltje 21,6. Dus daar moet je een beetje op je snelheid letten.
0: Zo is dat. Ja. Nou, we gaan zo meteen nog praten over het wijkfeest van de Stevenshof. Dat gaat plaatsvinden eind van de maand. Eind volgende maand eigenlijk. Zaterdag 29 augustus.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: love makes me. Manuals met Brian Fee en Jordan Jade. Where Do I Go was dat bij Centra Plus, de Vrijmibo. Ja, nog eventjes tot 7 uur. Zo meteen nog de ontknoping van de straatplaat uiteraard. Weet je al iets, Sean?
1: Ik heb wel een idee, ja.
0: Ja, wat dan?
1: Ja, Depeche Mode. Zit ik een beetje warm? Een beetje heel warm misschien?
0: Mm-hmm. Je hoort de plaat vaak als er iets mis is, heb ik nog als extra tip.
1: Ja, zover heb ik nog niet.
0: Ja.
1: Nee, dat...
0: Nee, een plaat als er iets mis is op de radio. Dan hoor je hem vaak.
1: Op de radio?
0: Ja, ja. Ja. Dus voor de nerds is dat, denk ik.
1: Ja. Jongens, collega's, als jullie luisteren...
0: Ja, deel het even in onze groep. Die weten het nu zeker, hoor, denk ik, ja. maar mocht je thuis zo weten, stuur even een mailtje. vrijmibo@centraalplus.nl. Dus vrijmibo@centraalplus.nl. Bij ons zitten nu Marianne en Marianne, dat is makkelijk. Hè? Namens het wijkfeest Stevenshof. Op zaterdag 29 augustus verandert de Stevenspark in Leiden namelijk in een plek vol met muziek, sport, spel, braderie en ontmoeting met onder meer de Stevenshofloop. En we gaan met ze praten over het programma, over de organisatie en natuurlijk waarom zo'n wijkfeest nou zo belangrijk is voor de Stevenshof. Nou, daar is mee beginnen. Welke moet ik hebben? Marianne of Marianne? Het is... Een van de twee, hè?
2: Nou, zal ik maar beginnen?
0: Ja. Het is Marianne, hè?
2: Ja, Marianne.
0: Zonder N-E.
2: Oh, Marianne. Marianne. Oh, jij bent Matthijs.
0: Ja. Hou ik ze nu weer door elkaar. Ja. Marianne is dit, hè?
1: Ja, Marianne.
0: Marianne Matthijs. Ja, ja. Marianne, vertel. Waarom is het zo belangrijk?
2: Waarom is dat zo belangrijk? Er was in de Stevenshof een traditie van wijkfeesten. Die waren enorm groot van de omvang met kermissen enzovoort. En de bewoners waren er heel trots op. En toen is dat eigenlijk na een tijdje een beetje ingezakt. En werd dat niet meer georganiseerd. En ja, men miste dat.
0: Ja.
2: En
0: Is dat ten tijde toen John is vertrokken uit de Stevenshof? Is toen het een beetje ingezakt? Zo van, nou, is er ook geen reden meer voor feest of zo?
2: Ja,
0: of,
2: misschien.
1: Zou dat het zijn, ja?
2: Ik denk dat het is. Nou,
1: Even serieus, maar die wijkfeesten van vroeger, die waren wel legendarisch, hoor. Ja. Echt inderdaad een kermis. Dat vroeg mij ook af, komt er weer een kermis?
2: Nee, er komt geen kermis.
1: Geen kermis. Nou,
0: dat is een beetje een domper als je zo vragen stelt. Dat is er
1: dat is wel jammer.
0: Er komen heel veel andere dingen.
2: Ja. Nee, maar die kermis, het werd eigenlijk een beetje te groot worden als wijkfeest. Ja. En wij hebben nu...
0: Je hebt ook vergunningen nodig ook natuurlijk voor van alles en nog wat.
2: Ja, dat moet zeker. Maar dat kan je allemaal wel regelen. Ja. Maar wij wilden zelf toch niet dat het weer met allerlei moeilijkheden... in allerlei moeilijkheden zou ontaarden. Dus we hebben gekozen voor een ontmoeting... Voor de bewoners, want daar gaat het eigenlijk om. Ja. Dat dus bewoners allemaal de kans hebben om elkaar te ontmoeten. En toen dachten we in het park, dat is mooi qua locatie. En compact, van 11 uur tot 5 uur. En met een braderie en dat soort dingen. Eten, drinken en gezamenlijk dingen doen.
0: Ja, en Marianne, eventjes de Marianne zonder N-E dan. Ja. Gaan de mensen in Stevenshof sowieso een beetje gezellig met elkaar om? Of is echt zo'n feest nodig om het überhaupt een beetje weer op te peppen?
3: Sociale samenhang is heel belangrijk.
0: Ja, is die goed?
3: Ja, nou, die is niet overal goed.
0: Nee, dus dat moet juist, het heeft een feest nodig.
3: Dat moet juist
0: gestimuleerd nodig. Ja. En wat maakt zo'n feest dan, wat jullie betreft, typisch Stevenshof?
2: Stevenshof. Daar heb ik geen idee van. Nee. Het is ook niet zo dat je echt moet denken, dat is... Helemaal alleen voor de Stevenshof. Ik vind persoonlijk dat dus mensen, ook al komen ze van de Noordpool, ook moeten
0: komen.
2: Ook komen.
0: Ja,
1: de kerstman is ook welkom dus.
2: Ja.
0: Dus...
2: Ja?
0: Ho.
3: Nou, nog niet. Nog even niet.
2: Nee, maar je moet het zo zien. Je bent als Stevenshof een onderdeel ook van Leiden.
0: Ja.
2: En je gaat dan natuurlijk ook gewoon om met de mensen uit de omringende wijken vaak. En waar je ook woont. Er zijn mensen die zijn weggegaan uit de Stevenshof, maar die komen dan terug. Speciaal voor het wijkfeest.
0: Ik hoor een uitnodiging.
1: Dat is wel waar, inderdaad. Ja, ik woon niet meer in de Stevenshof.
0: Iedereen is welkom.
2: Ja, iedereen is welkom.
0: Maar wordt het vooral een sportief, een muzikaal feest of een gezellig familiefeest? Hoe zou je het willen omschrijven?
2: Nou, ik denk toch wel dat het gericht is op families. Maar ook, we hebben bijvoorbeeld DJ Tony 3. Kennen jullie die?
0: Tony 3.
1: Tony 3, heb ik wel eens van gehoord.
0: Tony 2 ken ik alleen. Ik ken 3, ken ik niet. Ja,
1: ik heb wel eens van gehoord, ja.
2: Tony 3 is natuurlijk veel belangrijker dan Tony 2 en 1.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
2: is er niet voor niks.
0: Nee, precies.
2: Maar die komt uit de Stevenshof. En dat is iemand die de jongeren natuurlijk trekt.
1: Ja.
2: En dan hebben we verder een heel goed jazzkwartet. Dat is Sobot. Ja, die spelen supergoeie jazz. En dat is ook weer voor me, dat trekt ook weer bepaalde mensen.
0: Gezellig, ja.
2: En we hebben een soulband, Till in Tune.
0: Oh, ook nog?
2: Ja.
0: Nou, leuk.
1: En is dat dus, allemaal in het park dan?
2: Dat is allemaal in dat park.
0: Ja, ja. En dan is er nog die loper is er ook nog. De Stevenshofloop. Ja,
2: precies. Walter Boon, die is echt een fervent hardloper. En die is nu al een paar jaar bezig om die run op touw te zetten. En we hopen dat dat nu dus flink bekendgemaakt wordt, ook door dit interview. En daar willen we wel op inzetten dat het dus, het is een 5 kilometer en een 1 kilometer loop.
0: Mm-hmm.
2: Dus alle leeftijdscategorieën kunnen meedoen. En we hopen dat dat gaat lukken dit jaar.
0: Ja, ja. Nou, dat klinkt als een mooi programma. Is er iets nog niet genoemd, Marianne?
3: Ja, daar wordt wijkvisie op aangeboden. Dat gaan ze ook nog doen. De nieuwe wijkvisie ontwikkeld.
2: Ja.
0: Dat wordt aan de burgemeester aangeboden?
3: Ja, wordt aangeboden. Ah.
2: Nou, ja.
0: Maar hebben jullie meegedacht over die visie? Of is het gewoon vanuit de gemeente, wordt het aan jullie aangeboden?
2: Nee, dat is...
0: Hey, ik ben juist, benieuwd hoe het gaat. Ja?
2: Ja, de wijkvisie is ontwikkeld door de bewoners.
0: Ja.
2: En nou ja, dat was een hele stap om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Want je moet alle mensen dan benaderen. En nou, dat is gelukt en het is geresulteerd in een document. Met allemaal ideeën van de bewoners over wat ze met de Stevenshof willen. Dus van onderop gaan wij naar de gemeente toe. En niet andersom.
1: En in grote lijnen, wat is dan de toekomst voor de Stevenshof?
2: Nou ja, de meeste mensen zijn eigenlijk heel tevreden.
1: Ja.
2: Maar er zijn bepaalde dingen natuurlijk waar ze van vinden dat dat anders kan. En groen, het is best wel een groene wijk, maar nog meer groen.
1: Ja.
2: Dat willen mensen, sociale cohesie. Dus een plek om elkaar te ontmoeten. Want het is een buitenwijk. Er is horeca, maar een echt gezellig café.
1: Nee,
2: dat
1: nee.
2: is er niet. Er is een goed buurthuis.
1: Ja.
2: Maar dat is natuurlijk toch niet wat je nee. een café noemt.
1: Nee.
2: Dus
1: nee.
2: daar hebben mensen behoefte aan.
0: Dat staat allemaal in die visie in ieder geval dat ook ontwikkeld moet gaan worden dan.
2: Ja, dat je ook als bewoner zelf daar wat voor kunt doen. Het is niet zo dat je moet zeggen, nou gemeente, dit willen wij. Ga het maar uitvoeren, zo zien wij het niet.
1: Nee, ze werkt.
0: En op wat voor manier wordt dat gepresenteerd, die dag? Is dat,
2: dus de burgemeester komt, dat weten we.
0: Die krijgt het overhandigd.
2: En die krijgt het dan overhandigd. En tijdens de markt hebben wij allemaal kraampjes.
0: Ja.
2: En in die kraampjes daar staan mensen die spullen verkopen, sieraden en dat soort zaken. Maar ook, wij gaan daar staan als om de wijkvisie uit te venten en mensen dus te vragen om mee te helpen die wijkvisie te realiseren.
0: Ja,
3: met behulp van allemaal initiatiefgroepen.
2: Ja.
3: Dan doen we per initiatiefgroep is er een expert en die gaat naar de mensen toe om te zeggen van kom alsjeblieft in onze groep om mee te helpen.
0: Ja.
2: Nou, dat is de bedoeling.
0: Dat klinkt goed allemaal.
1: Zeker. Is ook het doel dan om nu ieder jaar weer een wijkfeest te gaan doen?
2: Wat mij betreft wel.
1: Ja.
3: Het is wel heel erg veel werk hoor. Dus ik zou
1: dat lijkt me ook met vrijwilligers denk ik, of niet? Of
0: oh, je biedt jezelf aan, John.
1: Nee, dat ook niet.
2: Ja.
1: Oh.
2: Ja.
0: Een beetje jammer. Ja.
3: Het kost ook wel erg veel geld, dus het is ook wel een beetje...
2: Nou ja, ik vind eigenlijk dat het wel moet. Dat is de
1: het is wel manier. Belangrijk voor de wijk eigenlijk.
2: Ja, dat vind ik wel.
3: Ja. Ja.
2: Want het is een enorme... Ja, plek waar iedereen elkaar kan ontmoeten.
1: Ja, het is ook best wel een grote wijk. We hebben natuurlijk best wel een hoop mensen in de steden.
2: 10.000.
1: Ja, 10.000. Ja.
0: Kunnen we het programma nog ergens nalezen trouwens van 29 augustus?
2: Ja, dat kan op de site van de wijkraad. Daar zou ik kijken voor het programma.
1: Is dat www.wijkraadstevenshof.nl?
2: Oké, dat klopt.
1: Ja.
2: En de Polderpraat is net uitgereikt. Dus dat is het blad van de wijk.
1: Er bestaat ook nog, de Polderpraat.
2: Ja, en dat is het eigenlijk. Hè. De wijkvereniging die bestaat 40 jaar. Dus daarom is het nu ook feest. Maar goed, elk jaar kan je natuurlijk qua feest vieren, vind ik.
0: Ja, maar 40 is wel een mooie mijlpaal.
2: Ja, zeker. Dat is een goed feest. Ja, ja, ja, ja. En dan worden alle polderpraten, zal ik ze maar noemen.
3: Ook 40 polderpraten.
2: Ja, die worden dan nog eens getoond. Ja. Dus. En nou, een Stevenshoflied.
1: Stevenshoflied?
2: Ja, oh, dat is er.
1: Oh, dat, dat wist
0: nou, één regeltje nog, even ter afsluiting. We moeten wel
2: ik kan het niet zingen hoor, maar ik wil wel vertellen, het is gemaakt door Han Loving.
0: Ja?
1: Ja.
2: Die heeft de muziek en de tekst geschreven. En Marjan, die heeft er nog een paar coupletten aan toegevoegd.
0: Okay.
3: Over de wijkvisie.
0: Oké, okay, maar wat is de hoofdzin uit het lied? Kan je dat zeggen?
2: Nee.
0: Oh, nou ja. Met Stevenshof.
2: Ik kom de volgende keer het zingen.
0: Iedereen is vol lof over de Stevenshof. Zoiets waarschijnlijk.
2: Ja, het is fijn een heel leuk lied.
0: Ja, nou dat geloof ik gelijk. Maar we gaan het nog horen denk ik een keertje.
2: Ja.
0: Fijn dat jullie waren. Marianne en Marianne van de Stevenshof. 29 augustus is een groot feest daar in de Stevenshof. In Leiden uiteraard. Iedereen welkom. Dat is goed om te horen.
2: Iedereen
0: is welkom. Dank jullie wel. Ja. Fijn weekend.
2: Hetzelfde.
4: Centraal Plus. Vrij Nibo. Straatplaat.
0: Ja, we moeten even Tijmen erbij halen. Tijmen? Ja, het is einde van de show, hè? Moeten we opschieten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zal ik even naar
0: Poel? Ja, loop jij maar even naar Tijmen, want dan kan ik even ondertussen vertellen dat wij aan het einde van de show zitten. Dat betekent dat we de straatplaat bekend gaan maken. De straatplaat had een aantal tips. Ik kan ze maar even herhalen. Het is in Voorschoten. We zoeken een straatnaambordje met een bijnaam. Laatste deel van de straatnaam heeft een link met de titel van de plaat. De band brengt je het laatste modenieuws. Het is echt genieten van de stilte. En ik zei nog als laatste, je hoort de plaat vaak als er iets mis is. Nou, wist u het? Tijmen, wist je
5: wist
0: het?
5: Wist het?
0: Ja?
1: Depeche Mode.
0: Depeche Mode?
5: Ja, die klopt, ja.
1: Is die goed?
0: Die was goed.
1: Kijk.
0: Ja.
5: Kijk eens even.
0: En het was niet de enige die het goed had trouwens.
1: Nee?
0: Nee, ik had hier ook, even kijken hoor, Jos van Dijk, die had hem ook goed.
1: Ja.
0: Die was dus de eerste.
1: Dus die wint een vrij Mibo.
0: Die had Depeche Mode gedaan. Die had niet de straatnaam, die hadden jullie trouwens ook niet volgens mij, hè?
1: Nee.

0: Kleine Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. Italië schort de Schengen-regeling op voor vrijreizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering willen bespreken of Spanje tijdelijk uit de Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. Morgen is in Amsterdam de grote botenparade van de Pride, de Canal Parade. In Amsterdam zijn veel extra veiligheidsmaatregelen genomen, nog geen week na de aanslag in Berlijn. De schrik zitten wij veel bezoekers nog goed in.
4: Iedereen is een beetje op hun hoede. Ik denk dat je wil feesten, je wil niet weer schalen en je regenboogvlaggen weghalen. Maar iedereen is toch wel een beetje nerveus.
3: Over wat de extra maatregelen zijn, zegt de gemeente Amsterdam vanuit veiligheidsoverwegingen niets. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Het gaat om een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdammer van

0: 16. Redacteur Isa Huizing over waar deze jongeren van worden verdacht.
1: OM die verdenkt hen van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Dat is echt een forse verdenking. En dus is ook besloten dat zij op dit moment niet vrijkomen. Wel is er bekend geworden dat de verdachten geen concreet doelwit of moment voor een aanslag hadden.
0: En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Johan Hoogendijk.

En hoe kun je een uitzending beter beginnen dan met deze heerlijke track van Toto en Pamela uit de jaren 80? Aan het begin van het eerste uur 80s en 90s. Ja, het is weer vrijdagavond, 7 uur geweest. En dan gaan we terug naar de jaren 80 en naar de jaren 90. Wat gaan we dan vanavond zoal voor je doen? Nou, we gaan zo meteen terug naar de hitlijst van 31 juli 1994. Daar gaan we de top 5 eventjes met je doornemen. En de nummer 1 ga ik dan helemaal voor je draaien. Nou, maar later in de uitzending, dat zal rond 7:15 zijn. Dan gaan we terug naar het jaar 1997 voor de albumtrack van deze week. Nou, dat allemaal en lekker veel muziek uit die heerlijke jaren 80 en 90. Zoals deze uit de 90s, Mr. Big.

In de jaren 90 nog gesampled door MC Hammer voor zijn hit Prey uit 1990. Maar dit was natuurlijk het enige echt origineel uit de jaren 80. You're the Prince en When Doves Cry. En daarmee is het 7:15 geworden hier op Centraal Plus en gaan wij terug naar de hitlijst. De hitlijst van 31 juli 1994. We gaan de top 5 met je doornemen. Dit was toen de nummer 5.

0: The 80s en 90s. Wij nemen je mee terug naar de jaren 90. Dit is de top 5 van
1: 31 juli 1994. Op nummer 5 vonden we de BC52's en Meet the Flintstones. Op nummer 4 Big Mountain, Baby I Love Your Way. Op nummer 3 stond The Prodigy met No Good Started Dance. En op nummer 2 You Soon Door samen met Nana Cherry en 7 Seconds. Ja, gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 31 juli 1994. Die was voor The Two Brothers on the Fourth Floor en Dreams.
0: Centraal Plus, 80s en 90s. Centraal Plus 1.

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt

0: wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: En als je het mij vraagt, is dit misschien wel het mooiste Nederlandstalige liedje wat er gemaakt is in de jaren 90. Marco Borsato en het mooie, gevoelige Margarita horen hier op Centraal Plus. Op de vrijdagavond met de hits uit de jaren 80 en uit de jaren 90. Zometeen heb ik het regio nieuws voor je. Het laatste nieuws uit de regio en natuurlijk weer en verkeer. Dan gaan we eens kijken wat het weer allemaal gaat doen dit weekend. En misschien kun je wel naar buiten, misschien moet je juist wel binnen blijven vanwege een aantal regenbuien die eraan gaan komen. Je gaat het zo horen hier op Centraal Plus. En zometeen gaan we ook nog terug naar 1997, hè, voor de albumtrack van deze week. Een heel bekend album van een groep die nog steeds in dezelfde samenstelling optreedt. Ga ik zo met je doornemen. Maar nu nog even terug naar de jaren 80. Ze scoorden hit na hit. Dit was de grootste voor AHA.

0: Dus. Ik heb onderweg voor je Exterminate van Snap en ook nog Turnaround van Fat & Small. Maar nu eerst tijd voor het regionieuws.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Het is nog onzeker of de brandweer deze zomer opnieuw een waterfestijn houdt bij de Buitenhofvijver in Leiderdorp. Volgens een brandweervrijwilliger wachten de brandweer en de gemeente nog op een definitief besluit. Vorig jaar werd het evenement stopgezet na zorgen over het gebruik van water uit de vijver. Die is geen officiële zwemlocatie en de waterkwaliteit wordt er niet gecontroleerd. Inmiddels overleggen de gemeente en de brandweer opnieuw over een mogelijke terugkeer van het waterfestijn. Twee mannen van 21 en 24 jaar oud zijn gisteravond aangehouden na een achtervolging die begon in Katwijk en eindigde in Hillegom. De politie kreeg een melding dat er mogelijk een vuurwapen was gezien in een auto op een parkeerplaats in Katwijk. Toen de bestuurder een stopteken negeerde, volgde een achtervolging. De inzittenden, waaronder een Leidenaar, werden aangehouden. In de auto vond de politie een balletjespistool. Studenten hebben ook dit jaar veel spullen ingeleverd bij het inzamelpunt aan het Omega-plantsoen. Het tijdelijke inzamelpunt was op 3 donderdagen in juli geopend, aan het einde van het studiejaar. In die periode verhuizen veel studenten, waardoor eerder vaak meubels en huisraad naar het afvalcontainers worden geplaatst. Volgens de gemeente heeft de actie opnieuw gezorgd voor minder afval op straat en minder bijplaatsingen. Met het inzamelpunt wil de gemeente de overlast tijdens de jaarlijkse studentenverhuizingen beperken. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Op de meeste plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de regio is het ongeveer 23 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

De dikke vette nummer 1 hit in Nederland en over de hele wereld overigens. 4 weken op nummer 1 in Nederland voor Snap. En daarna volgden andere hele vele grote hits voor deze groep. Exterminate kwam in 1992 en werd ook een grote hit in Nederland. Nou, zometeen gaan we terug naar 1997 voor de albumtrack van deze week. Een hele bekende groep. Ze scoren ook hit na hit in de jaren 90. Maar ik zal het album van doornemen. Maar we blijven nog even in de 90s. Met Fats and Small en Journey.

0: Wham en Freedom. Ja, ik ben van de week bij de film van Wham geweest in de bioscoop. Die draait momenteel, ja, niet aan alle bioscopen. Dan moeten we eventjes goed kijken waar die draait. En ook hoe laat die draait. Zijn maar bepaalde tijden dat die draait. Wham, 10 Days in China heet die. En als je daar naartoe wil, ja, dat moet je echt eventjes doen. Als je een klein beetje fan bent van Wham, dan vind je dat echt leuk om te zien. Het was namelijk een registratie van het optreden wat ze gaven in China. 2 optredens gaven ze daar. En zij waren de allereerste westerse popgroep die daar op mochten treden. Nou, het was echt een waanzinnig succes. Mensen hadden daar nog nooit met westerse popmuziek te maken gehad. Altijd alleen maar met hun eigen muziek. Ja, het was natuurlijk heel communistisch in die tijd. In 1985 speelde dat zich af. Ja, ze wilden heel populair worden in Amerika. Ze wilden doorbreken in Amerika. Ja, en de producer zei van, als je dit voor elkaar krijgt, als je hierop zou kunnen treden, gaat dat de hele wereld over. En dan belandt het in alle talkshows. En dat gebeurde dus ook. Maar goed, ik ga niet al te veel verklappen over die film. Je moet er maar naartoe gaan. Echt heel leuk om te zien.
1: De albumtrack.
0: Ja, tijd voor de albumtrack. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 1997. We gaan eens kijken wat er nog meer gebeurde in dat jaar. Ja, op 26 juni 1997 komt het allereerste boek van Harry Potter op de markt. Harry Potter en de Steen der Wijzen. En op 2 januari 1997 wint Henk Angerend de 15e en tot op heden laatste Elfstedentocht van dat jaar. Ja, en dan gaan we naar het album van deze week. Dat is het album Up and Down, de party album van de Benga Boys. Uitgebracht op 15 april 1997. Het is het eerste album van de Benga Boys en ook het best verkochte album van de groep. Ze scoren ook een gouden plaat mee in dat jaar. En er staan een aantal grote hits op, natuurlijk kan ook bijna niet anders. Up and Down, We Like to Party en natuurlijk To Brazil. Nou, wij gaan vanavond de nummer 3 track van het album voor je draaien. Parade de Tetas van de Benga Boys is deze week

Brian Adams en the Summer of 69 hoor hier op Centraal Plus. Het is daarmee bijna 8 uur. Ja, dat betekent dat het eerste uur er alweer bijna op zit. Maar we hebben zometeen nog een heel uur voor je klaarstaan. Met de hits uit de jaren 80 en uit de jaren 90. We gaan terug naar de hitlijst van 31 juli 1987. Gaan we de top 5 met je doornemen. En dan ga ik de nummer 1 natuurlijk helemaal voor je draaien. Zometeen hier op Centraal Plus. Nou, en later in het uur rond 8:15, dan mag het rad gaan bepalen wat we gaan draaien. We gaan daarvoor terug naar de hitlijst van 31 juli 1984. Dat zo meteen allemaal. Nu nog even naar de jaren 80. Officieel gepikt uit de jaren 70 van de Village People. Maar in deze uitvoering ook goed van de Pet Shop Boys. Yeah.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Zo eist Nederland dat Spanje de illegale migranten terugstuurt naar Marokko. EU-redacteur Roemer Ockhuizen.
2: Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken die noemt de situatie zorgelijk. Die zegt erop te rekenen dat Spanje doet wat nodig is om die buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Dat horen we ook de Duitse bondskanselier Merz zeggen. Dat juist die bescherming van de buitengrens zo belangrijk is.
1: Sommige landen gaan nog verder en willen dat Spanje tijdelijk uit de Schengenzone wordt gezet. Maar dat is juridisch niet mogelijk. De drie verdachten die deze week werden opgepakt in een terrorismeonderzoek blijven langer in voorarrest. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, zegt het Openbaar Ministerie. Een concreet doelwit is niet bekend. Bij huiszoekingen zijn ook geen wapens gevonden. De verdachten zijn een Eindhovenaar van 19, een jongen van 17 uit De Rijp en een Rotterdam.

0: Rotterdammer van 16. Alle drie zijn ze al eens eerder opgepakt voor terrorisme. Vanwege de droogte blijven vanaf woensdag alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken. Naast de scheepvaart en de industrie krijgen ook burgers daar last van, legt het bestuur van het waterschap uit.
1: Van golfbanen, maneges, de gemeentes die hun planten nog water geven langs grachten of groen, sportvelden. We hebben echt alles nodig om onze keringen veilig te houden.
0: Het is onduidelijk hoe lang het verbod van kracht blijft. En de paden voor mountainbikers bij Nijmegen zijn in strijd met de wet. Dat zegt de rechter in een zaak van de stichting Das en Boom. Volgens die stichting rijden mountainbikers beschermde dieren plat. De stichting wil de paden dicht hebben, maar zover gaat het vonnis niet. En het weer nog vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Johan Hoogendijk.

juli 1987. Dan gaan we de top 5 eventjes met je doornemen. En de nummer 1 ga ik dan helemaal voor je draaien. En later in het uur, dat zal rond 20:15 zijn, dan gaan we terug naar het jaar 1984. De hitlijst van 31 juli 1984. En dan mag het rad gaan bepalen wat we gaan draaien. Nou, dat allemaal. En natuurlijk lekker veel muziek uit die heerlijke jaren 80 en 90. Zoals deze uit de 80's. Ook lekker zomers. Rigetta.

0: Het is 7:15 inmiddels en wij gaan terug naar de hitlijst. We gaan de hitlijst erbij pakken van 31 juli 1987. We gaan de top 5 met je doornemen. Dit was de nummer
1: 5.

0: 31 juli 1987, op nummer 5 vonden we Julie en Claire met Helene. Op nummer 4, George Michael, I Want Your Sex. Op 3, The Pet Shop Boys en It's a Sin. En op nummer 2, Tony Esposito en Papa Chico. Ja, gaan wij natuurlijk de nummer 1 voor je draaien. De nummer 1 van 31 juli 1987. Die was voor Madonna en Who's That Girl?
1: Centraal Plus, 80s en 90s.
2: Meer voor jou, Centraal Plus.
1: 1.

Dat weet je inmiddels wel, hè? Via tv, via radio en natuurlijk via de gratis app. Heb je nog niet op je smartphone staan? Download hem even snel, want dan heb je namelijk altijd het allerlaatste nieuws binnen handbereik. En als je je push-notificaties aanzet, dan krijg je ook nog het laatste nieuws als eerste binnen. Nou, hoe mooi kan het wezen? Centraal Plus nu met de Bee Gees en You Win Again.

namelijk de echte voice of UB40 krijgt te horen. Want je hebt namelijk twee UB40's tegenwoordig. De ene is niet de echte UB40, althans er zijn een aantal oud-leden van UB40. Onder andere de broer van Ellie Campbell. Maar ja, je wilt natuurlijk de echte stem horen als je naar een concert van UB40 gaat. Dus dan moet je in dit geval naar de Ziggo Dome toe, 15 december. Centraal Plus nu, met Christine W. en Feel What You Want.

What you want. Het is daarmee 8:45. Dat betekent dat wij aan het rad gaan draaien. We gaan het rad erbij pakken. We gaan er een draai aan geven. En dan gaan we zo meteen kijken in de hitlijst van 31 juli 1984 wat we voor je mogen draaien. En dat weten we natuurlijk als het rad zo meteen stilstaat. Dat duurt niet heel lang meer. Nee, zeker niet. Sterker nog, het rad staat nu stil en wel op het getal 4. Dat wordt een grote hit uit de hitlijst van 31 juli 1984. Ja, dat is in ieder geval ook wel.

Tai en History. Die hoorde hier op Centraal Plus. Het is bijna 9 uur. Ja, voor mij zit het erop voor vanavond. Zometeen veel plezier bij Rudo en Erik in de mixtape. Tot 11 uur zijn ze bij je met de hits in de mix. En ik ben er gewoon volgende week weer voor veel meer tracks uit de 80's en uit de 90's. En we gaan

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet eist snel maatregelen van Spanje om illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Na de bestorming van de ex-slaven Ceuta mogen de migranten niet het vasteland bereiken, zegt buitenlandminister Berendsen.
2: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit, dat illegale migranten ook teruggestuurd worden. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren, omdat als je dat doet je gewoon teruggestuurd wordt.
1: Sommige Europese landen willen dat Spanje uit de Schengenzone wordt gezet, maar dat is niet nodig volgens de minister. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat het vuur in de regio is opgelaaid vanwege de harde wind. Verschillende woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Daarbij werd 4500 hectare natuur verwoest. Blushelikopters vliegen boven het gebied en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Ook het bestuur van de FIFA is tegen het plan van voorzitter Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen. Het bestuur spreekt van een eenmansactie van Infantino. De aandelen zouden verkocht worden via president Trump. Die zegt nu tegen journalisten dat hij ook van niks wist.
3: Did FIFA or Mr. Infantino speak to you about their proposal to sell a stake in
4: the... No, I never spoke to him.
5: Mr. President.
1: Eerder vandaag stapte een adviseur van Infantino op, die net als de voetbalbonden fel tegen het plan is. Ajax heeft een nieuwe middenvelder gecontracteerd. De Duitse international Julian Brandt tekent voor de komende jaren bij Ajax. De 30-jarige middenvelder komt over van Borussia Dortmund. De Amsterdamse club noemt hem een internationale topspeler met veel ervaring. En het weer vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Bij de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zouden zeker 57 mensen zijn omgekomen. Migranten probeerden de stad zwemmend te bereiken. Spaanse agenten houden nog steeds mensen tegen die de stad in proberen te komen, ziet correspondent Miral de Bruyne.
2: De hoop is waarschijnlijk dat ze terug gaan zwemmen of dat ze het opgeven en vanaf de andere kant teruglopen. Want het hek, dat is opengezet naar één kant toe, dus richting Marokko. En ja, er zijn al heel wat mensen terug.
1: 48.000 van de 50.000 migranten zijn volgens Spanje alweer vrijwillig teruggekeerd naar Marokko. De 3 verdachten die deze week werden aangehouden in een terrorismeonderzoek blijven langer vastzitten. Volgens het OM hadden ze plannen voor een mogelijke aanslag. Een doelwit is niet bekend. De verdachten zijn 16, 17 en 19 en ze waren eerder in beeld als terrorismeverdachten. In verschillende delen van het land worden meer maatregelen genomen vanwege de droogte. In Deventer gaat de haven dicht. En tussen Den Haag en Rotterdam mag vanaf woensdag geen oppervlaktewater meer worden gebruikt. Ook gaan daar alle sluizen dicht, zegt het waterschap.
3: Ons regio bevindt zich in een uitzonderlijke situatie. De Rijnafvoer is heel erg laag, historisch laag. En daarom nemen we als Delfland maatregelen die nog nooit eerder zijn genomen.
1: De maatregelen zijn per regio verschillend. Landelijke maatregelen zijn nog niet nodig. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen. Morgen zonnig en droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. En mag er ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer is de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje vandaag nog maatregelen neemt. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. Een vrouw van 20 uit Rotterdam is gisteravond ontvoerd en daarna is haar appartement overvallen. En haar huisgenoten werden daarbij vastgebonden en bedreigd met wapens. De vrouw werd in een auto in Oud-Alblas achtergelaten en kon zichzelf bevrijden. De politie gaat uit van 3 verdachten en heeft nog niemand aangehouden. In het Franse departement Var worden opnieuw mensen geëvacueerd omdat natuurbranden zijn opgeleid door de harde mistralwind. Woonwijken en een camping zijn ontruimd. De afgelopen week waren er ook al grote branden in het gebied. Blushelikopters en 250 brandweerlieden proberen het vuur in het zuiden van Frankrijk weer onder controle te krijgen. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te gaan verkopen was een eenmansactie. Die beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. Naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. Het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende delen van het land worden extra maatregelen genomen tegen het watertekort door de droogte. Vanaf woensdag gaan alle sluizen dicht in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam. En mag daar ook geen water meer worden gehaald uit beken, sloten en kanalen. In delen van Brabant geldt al zo'n verbod en dat wordt per direct uitgebreid. In Deventer gaat de sluis naar de binnenhaven voor onbepaalde tijd dicht, omdat het water in de IJssel zo laag staat dat de sluisdeuren kunnen bezwijken. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is gisteravond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd werden met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Het plan van FIFA-baas Infantino om WK-aandelen te verkopen was een eenmansactie. De beschuldiging komt van operationeel FIFA-directeur Lamour. Volgens hem is het bondsbestuur misleid. En naast de adviseur van Infantino is naar aanleiding van het plan opgestapt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara, lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft zijn excuses aangeboden. En het weer, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu. Meer

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Beeldhoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen ontruimd vanwege een verdachte auto. In het voertuig liggen mogelijk gevaarlijke stoffen. Twee mannen zijn aangehouden. Er is veel politie ter plaatse en de omgeving is afgezet. En ook de brandweer is aanwezig. Wat er precies aan de hand is en hoe de auto in beeld is gekomen bij de politie is nog niet bekend.

0: illegale migranten terug te sturen naar Marokko. Spanje moet met spoed de grenzen sluiten om te voorkomen dat de migranten het Europese vasteland bereiken. Maar het opschorten van de Schengen-afspraken met Spanje, zoals bepaalde landen willen, ziet minister Berendsen niet zitten. Rechtse partijen als PVV, JA21, BBB en VVD willen voorkomen dat migranten probleemloos kunnen doorreizen. De PVV wil dat de Kamer terugkomt van reces voor een spoeddebat over het sluiten van de grenzen, maar daar lijkt geen meerderheid voor. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geblunderd op een wereldwijde AIDS-conferentie in Brazilië. Tijdens een presentatie werden 6 landen op een kaart van Afrika uitgelicht, maar geen enkele stond op de goede plek. Zo lag Nigeria midden in de Sahara en lag Ivoorkust in het zuiden en niet aan de kust. Uit een analyse van persbureau Reuters blijkt dat de kaart met AI is gemaakt. Het Amerikaanse ministerie heeft excuses aangeboden. En het weer nog, vannacht droge opklaringen en plaatselijk mist. Koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu